0: levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

slapen blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen heeft het gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanes in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanes op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de eerste verwachting van maandagmiddag 6 juli. Vandaag waren wolkenvelden en zonnigperioden. Er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelde rond de 26 graden. De komende nacht koelt het af naar zo'n 17 tot 18 graden. Dus een vrij zachte nacht. En morgen overdag hebben we wolkenvelden met af en toe zon. Op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De aangevoerde lucht is een tikkeltje minder warm dan vandaag. Het wordt rond de 24, lokaal 25 graden. Op woensdag zien we flinke zonnige periode. Ook een paar mooie weerwolken. Blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit het noordwesten. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 16 graden. En woensdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Op donderdag zijn er flinke zonnige perioden, weinig wolken, een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Op vrijdag veel zon, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de 16 graden en de maximumtemperatuur zo'n 29 tot 30 graden. En dat geldt ook voor zaterdag. Veel zon, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting, een nachttemperatuur van 17 graden en overdag wordt het maximaal rond de 30 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vanavond door agenten was neergeschoten op de Aalsdijk in Rotterdam-IJsselmonde had inderdaad een vuurwapen bij zich. Het wapen is gevonden en in beslag genomen en wordt onderzocht. Omstanders hadden de man zien lopen met zijn wapen en waarschuwden de politie. De verdachte reageerde niet op aanwijzingen van agenten en daarop schoot de politie in de lucht. De verdachte zette het op een rennen waarna de politie gericht schoot. Het slachtoffer is daarbij gewond geraakt en hij is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het optreden van de politie. Dat is standaard als de politie iemand neerschiet. ProRail gaat ervan uit dat er morgenochtend weer treinverkeer mogelijk is tussen Rotterdam en het zuiden. Er moet nog één storing worden verholpen, dat gaat vannacht gebeuren. Morgenochtend om 5:00 weet ProRail zeker of het treinverkeer weer op gang kan komen en zo ja over hoeveel sporen. De treinproblemen ontstonden vorige week maandag na een brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Zo'n 300 kabels zijn daarbij verwoest. Koning Willem-Alexander viert zijn 60ste verjaardag volgend jaar in Lelystad. Die stad bestaat volgend jaar ook 60 jaar. Het is de eerste keer dat Koningsdag in Flevoland is. Koninginnedag is in het verleden wel een aantal keer gehouden in de nieuwste provincie van ons land. Voor het laatst gebeurde dat in 2006 in Zeewolde en Almere. Hoe Lelystad de verjaardag van Willem-Alexander gaat invullen wordt in september bekendgemaakt. Dit jaar vierde de koninklijke familie in Dokkum Koningsdag. Oekraïne heeft met drones de grootste Russische olieraffinaderij aangevallen. De aanval op industriestad Omsk is een van de eerste aanvallen sinds het begin van de oorlog zo diep in Rusland. Omsk bij Kazachstan ligt op zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. Eerder vandaag maakte Oekraïne ook al bekend een grote olieraffinaderij te hebben bestookt. Al maandenlang valt Oekraïne Russische olieraffinaderijen aan. Rusland kampt daardoor met een tekort aan brandstof. Het weer, het is vanavond en vannacht overwegend helder. 17 graden is de minimumtemperatuur. Morgen hebben we een periode met zon, blijft dan droog. 22 graden is het aan zee, landinwaarts 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen werd gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanes in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanes op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de eerste verwachting van maandagmiddag 6 juli. Vandaag waren wolkenvelden en zonnigperioden. Er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelde rond de 26 graden. De komende nacht koelt het af naar zo'n 17 tot 18 graden, dus een vrij zachte nacht. En morgen overdag hebben we wolkenvelden met af en toe zon. Op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De aangevoerde lucht is een tikkeltje minder warm dan vandaag. Het wordt rond de 24, lokaal 25 graden. Op woensdag zien we flinke zonnige perioden. Ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit het noordwesten. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 16 graden. En woensdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Op donderdag zijn er flinke zonnige perioden, weinig wolken, een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Op vrijdag veel zon, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de 16 graden en de maximumtemperatuur zo'n 29 tot 30 graden. En dat geldt ook voor zaterdag. Veel zon, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Een nachttemperatuur van 17 graden. En overdag wordt het maximaal rond de 30 graden.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vanavond door agenten was neergeschoten op de Aalsdijk in Rotterdam-IJsselmonde had inderdaad een vuurwapen bij zich. Het wapen is gevonden en in beslag genomen en wordt onderzocht. Omstanders hadden de man zien lopen met zijn wapen en waarschuwden de politie. De verdachte reageerde niet op aanwijzingen van agenten en daarop schoot de politie in de lucht. De verdachte zette het op een rennen waarna de politie gericht schoot. Het slachtoffer treinverkeer mogelijk is tussen Rotterdam en het zuiden. Er moet nog één storing worden verholpen en dat gaat vannacht gebeuren. Morgenochtend om 5 uur weet ProRail zeker of het treinverkeer weer op gang kan komen en zo ja over hoeveel sporen. De treinproblemen ontstonden vorige week maandag na een brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Zo'n 300 kabels zijn daarbij verwoest. Koning Willem-Alexander viert zijn 60ste verjaardag volgend jaar in Lelystad. Die stad bestaat volgend jaar ook 60 jaar. Het is de eerste keer dat Koningsdag in Flevoland is. Koninginnedag is in het verleden wel een aantal keer gehouden in de nieuwste provincie van ons land. Voor het laatst gebeurde dat in 2006 in Zeewolde en Almere. Hoe Lelystad de verjaardag van Willem-Alexander gaat invullen wordt in september bekendgemaakt. Dit jaar vierde de koninklijke familie in Dokkum Koningsdag. Oekraïne heeft met drones de grootste Russische olieraffinaderij aangevallen. De aanval op industriestad Omsk is een van de eerste aanvallen sinds het begin van de oorlog zo diep in Rusland. Omsk bij Kazachstan ligt op zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. Eerder vandaag maakte Oekraïne ook al bekend een grote olieraffinaderij te hebben bestookt. Al maandenlang valt Oekraïne Russische olieraffinaderijen aan. Rusland kampt daardoor met een tekort aan brandstof. Het weer, het is vanavond en vannacht overwegend helder. 17 graden is de minimumtemperatuur. Morgen hebben we een periode met zon, blijft dan droog. 22 graden is het aan zee, landinwaarts 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen er werd gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kades in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kades op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de eerste verwachting van maandagmiddag 6 juli. Vandaag waren wolkenvelden en zonnigperioden. Er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelde rond de 26 graden. De komende nacht koelt het af naar zo'n 17 tot 18 graden. Dus een vrij zachte nacht. En morgen overdag hebben we wolkenvelden met af en toe zon. Op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De aangevoelde lucht is een tikkeltje minder warm dan vandaag. Het wordt rond de 24, lokaal 25 graden. Op woensdag zien we flinke zonnige perioden. Ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit het noordwesten. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 16 graden. En woensdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Op donderdag zijn er flinke zonnige perioden, weinig wolken, een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Op vrijdag veel zon, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de 16 graden en de maximumtemperatuur zo'n 29 tot 30 graden. En dat geldt ook voor zaterdag. Veel zon, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting, een nachttemperatuur van 17 graden en overdag wordt het maximaal rond de 30 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vanavond door agenten was neergeschoten op de Aalsdijk in Rotterdam-IJsselmonde had inderdaad een vuurwapen bij zich. Het wapen is gevonden en in beslag genomen en wordt onderzocht. Omstanders hadden de man zien lopen met zijn wapen en waarschuwden de politie. De verdachte reageerde niet op aanwijzingen van agenten en daarop schoot de politie in de lucht. De verdachte zette het op een rennen waarna de politie gericht schoot. Het slachtoffer is daarbij gewond geraakt en hij is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het optreden van de politie. Dat is standaard als de politie iemand neerschiet. ProRail gaat ervan uit dat er morgenochtend weer treinverkeer mogelijk is tussen Rotterdam en het zuiden. Er moet nog één storing worden verholpen, dat gaat vannacht gebeuren. Morgenochtend om 5 uur weet ProRail zeker of het treinverkeer weer op gang kan komen en zo ja over hoeveel sporen. De treinproblemen ontstonden vorige week maandag na een brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Zo'n 300 kabels zijn daarbij verwoest. Koning Willem-Alexander viert zijn 60ste verjaardag volgend jaar in Lelystad. Die stad bestaat volgend jaar ook 60 jaar. Het is de eerste keer dat Koningsdag in Flevoland is. Koninginnedag is in het verleden wel een aantal keer gehouden in de nieuwste provincie van ons land. Voor het laatst gebeurde dat in 2006 in Zeewolde en Almere. Hoe Lelystad de verjaardag van Willem-Alexander gaat invullen wordt in september bekendgemaakt. Dit jaar vierde de koninklijke familie in Dokkum Koningsdag. Oekraïne heeft met drones de grootste Russische olieraffinaderij aangevallen. De aanval op industriestad Omsk is een van de eerste aanvallen sinds het begin van de oorlog zo diep in Rusland. Omsk bij Kazachstan ligt op zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. Eerder vandaag maakte Oekraïne ook al bekend een grote olieraffinaderij te hebben bestookt. Al maandenlang valt Oekraïne Russische olieraffinaderijen aan. Rusland kampt daardoor met een tekort aan brandstof. Het weer, het is vanavond en vannacht overwegend helder. 17 graden is de minimumtemperatuur. Morgen hebben we periode met zon, blijft dan droog. 22 graden is het aan zee, landinwaarts 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het Capelse Schollebos zijn speciale plukzones voor eetbare planten en vruchten in de natuur. Daar kun je proeven van fruit zoals appels, peren en bessen. In die gebieden is het toegestaan om te plukken en zelf op te eten. Bij de plukzones staan uitlegborden met informatie over wat, waar en wanneer je het beste kunt plukken. Wild plukken buiten de speciaal aangewezen plukzones is verboden. Dat geldt voor alle planten, bloemen, paddenstoelen en vruchten in het Schollebos. De natuur is namelijk erg kwetsbaar en als je blijft plukken op andere plekken dan in die plukzones, blijft er minder over voor vogels en insecten en dan putten we de natuur uit. Het COA mag doorgaan met de werkzaamheden voor de realisatie van de regionale opvanglocatie in Nieuwekerk aan den IJssel. Dit oordeelde de rechtbank nadat omwonenden hadden verzocht het werk stil te leggen in afwachting van bezwaarprocedures. Afgelopen april is het COA namelijk begonnen met die werkzaamheden voor de bouw van de opvanglocatie. Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad in met het verlenen van de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Inmiddels heeft de bezwaarschriftencommissie haar advies uitgebracht over de ingediende bezwaren. En op basis van dat rapport zal het college op korte termijn een besluit nemen over die bezwaren. Als mensen het niet eens zijn met het besluit, kunnen ze hiervoor naar de rechter stappen. Tegen de uitspraak over de voorlopige voorziening kunnen geen bezwaar of beroepsprocedures meer worden gestart. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de eerste verwachting van maandagmiddag 6 juli. Vandaag waren wolkenvelden en zonnigperiode. Er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelde rond de 26 graden. De komende nacht koelt het af naar zo'n 17 tot 18 graden, dus een vrij zachte nacht. En morgen overdag hebben we wolkenvelden met af en toe zon. Op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De aangevoerde lucht is een tikkeltje minder warm dan vandaag. Het wordt rond de 24, lokaal 25 graden. Op woensdag zien we flinke zonnige periode, ook een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit het noordwesten. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 16 graden en woensdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Op donderdag zijn er flinke zonnige perioden, weinig wolken, een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Op vrijdag veel zon, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de 16 graden en de maximumtemperatuur zo'n 29 tot 30 graden. En dat geldt ook voor zaterdag. Veel zon, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Een nachttemperatuur van 17 graden. En overdag wordt het maximaal rond de 30 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vanavond door agenten was neergeschoten op de Aalsdijk in Rotterdam-IJsselmonde had inderdaad een vuurwapen bij zich. Het wapen is gevonden en in beslag genomen en wordt onderzocht. Omstanders hadden de man zien lopen met zijn wapen en waarschuwden de politie. De verdachte reageerde niet op aanwijzingen van agenten en daarop schoot de politie in de lucht. De verdachte zette het op een rennen waarna de politie gericht schoot. Het slachtoffer is daarbij gewond geraakt en hij is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het optreden van de politie. Dat is standaard als de politie iemand neerschiet. ProRail gaat ervan uit dat er morgenochtend weer treinverkeer mogelijk is tussen Rotterdam en het zuiden. Er moet nog één storing worden verholpen, dat gaat vannacht gebeuren. Morgenochtend om 5 uur weet ProRail zeker of het treinverkeer weer op gang kan komen en zo ja over hoeveel sporen. De treinproblemen ontstonden vorige week maandag na een brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Zo'n 300 kabels zijn daarbij verwoest. Koning Willem-Alexander viert zijn 60ste verjaardag volgend jaar in Lelystad. Die stad bestaat volgend jaar ook 60 jaar. Het is de eerste keer dat Koningsdag in Flevoland is. Koninginnedag is in het verleden wel een aantal keer gehouden in de nieuwste provincie van ons land. Voor het laatst gebeurde dat in 2006 in Zeewolde en Almere. Hoe Lelystad de verjaardag van Willem-Alexander gaat invullen wordt in september bekendgemaakt. Dit jaar vierde de koninklijke familie in Dokkum Koningsdag. Oekraïne heeft met drones de grootste Russische olieraffinaderij aangevallen. De aanval op industriestad Omsk is een van de eerste aanvallen sinds het begin van de oorlog zo diep in Rusland. Omsk bij Kazachstan ligt op zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. Eerder vandaag maakte Oekraïne ook al bekend een grote olieraffinaderij te hebben bestookt. Al maandenlang valt Oekraïne Russische olieraffinaderijen aan. Rusland kampt daardoor met een tekort aan brandstof. Het weer, het is vanavond en vannacht overwegend helder. 17 graden is de minimumtemperatuur. Morgen hebben we een periode met zon, blijft dan droog. 22 graden is het aan zee, landinwaarts 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Door werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum staat al 4 kilometer file tussen Werkendam en Knopend Gorkum.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

0: overkant.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het Capelse Schollebos zijn speciale plukzones voor eetbare planten en vruchten in de natuur. Daar kun je proeven van fruit zoals appels, peren en bessen. In die gebieden is het toegestaan om te plukken en zelf op te eten. Bij de plukzones staan uitlegborden met informatie over wat, waar en wanneer je het beste kunt plukken. Wild plukken buiten de speciaal aangewezen plukzones is verboden. Dat geldt voor alle planten, bloemen, paddenstoelen en vruchten in het Schollebos. De natuur is namelijk erg kwetsbaar en als je blijft plukken op andere plekken dan in die plukzones, blijft er minder over voor vogels en insecten en dan putten we de natuur uit. Het COA mag doorgaan met de werkzaamheden voor de realisatie van de regionale opvanglocatie in Nieuwekerk aan den IJssel. Dit oordeelde de rechtbank nadat omwonenden hadden verzocht het werk stil te leggen in afwachting van bezwaarprocedures. Afgelopen april is het COA namelijk begonnen met die werkzaamheden voor de bouw van de opvanglocatie. Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad in met het verlenen van de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Inmiddels heeft de bezwaarschriftencommissie haar advies uitgebracht over de ingediende bezwaren. En op basis van dat rapport zal het college op korte termijn een besluit nemen over die bezwaren. Als mensen het niet eens zijn met het besluit, kunnen ze hiervoor naar de rechter stappen. Tegen de uitspraak over de voorlopige voorziening kunnen geen bezwaar of beroepsprocedures meer worden gestart. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Het is de weersverwachting van maandagmiddag 6 juli. Vandaag waren wolkenvelden en zonnigperioden. Er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelde rond de 26 graden. De komende nacht koelt het af naar zo'n 17 tot 18 graden. Dus een vrij zachte nacht. En morgen overdag hebben we wolkenvelden met af en toe zon. Op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De aangevoerde lucht is een tikkeltje minder warm dan vandaag. Het wordt rond de 24, lokaal 25 graden. Op woensdag zien we flinke zonnige perioden. Ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit het noordwesten. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 16 graden. En woensdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Op donderdag zijn er flinke zonnige perioden, weinig wolken, een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Op vrijdag veel zon, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de 16 graden en de maximumtemperatuur zo'n 29 tot 30 graden. En dat geldt ook voor zaterdag. Veel zon, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting, een nachttemperatuur van 17 graden en overdag wordt het maximaal rond de 30 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat al een file door een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel, 9 kilometer file. De vertraging is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is de vertraging 10 minuten in de dagelijkse drukte. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet, 9 kilometer. A27 Breda richting Gorkum door de werkzaamheden, 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum.
5: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Radio Capelle. La, la, la.

0: Dit is Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 7 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Het heeft ruim een week geduurd, maar er kunnen weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Sinds vorige week maandag kon dat niet na een brand in een kabelgoot die ontstond door kortsluiting. Honderden kabels moesten worden vervangen en die klus bleek een stuk moeilijker dan gedacht. Maar nu kun je vanuit Rotterdam weer met de trein naar Dordrecht, Breda en België. In Rotterdam-IJsselmonde heeft de politie iemand neergeschoten gisteravond. Een man zou zijn gezien met een vuurwapen in de omgeving van de Aalsdijk. Toen hij door de politie werd aangesproken, ging hij er vandoor. De politie schoot eerst in de lucht, maar de man stopte niet. Daarna werd gericht op hem geschoten. Hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De Rijksrecherche onderzoekt of de politie goed handelde of niet. Er moeten landelijke regels komen voor de kleding van boa's, wil de VVD. Nu mogen gemeenten zelf nog bepalen wat boa's wel en niet mogen dragen, maar dat moet veranderen, schrijft de Telegraaf. In de nieuwe regels moet staan dat een kruisje of hoofddoek niet is toegestaan voor handhavers van de gemeente. Bij de politie en het leger geldt die regel al veel langer. En ondanks een telefoontje met veel invloed van president Trump is Amerika uitgeschakeld op het WK. België was veel te sterk voor het gastland. Het werd 4-1. Het laatste doelpunt werd gescoord door invaller Romelu Lukaku, die het doelpunt vierde door president Trump op de hak te nemen. Hij deed het houterige dansje van Trump na en gebaarde dat het publiek stil moest zijn. Gisteravond won Spanje ook van Portugal door een goal in blessuretijd. Het werd 1-0. Het weer zonnig en droog, het wordt 24 graden. Vanavond blijft de zon ook schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen wordt een kopie van vandaag.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Zonder andere door werkzaamheden al vroeg druk op de weg. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Door de werkzaamheden op de A27 tussen Gorkum en Everdingen. Maar ook door een ongeluk met twee auto's bij Zaltbommel. 9 kilometer stilstaand verkeer. Twee rijstroken zijn voorlopig dicht. A16 Breda-Rotterdam. Door de werkzaamheden op de A20 tussen Terbrechtseplein en Kleinpolderplein. Tussen Hendrik Ido, Ambacht en Knopen Terbrechtseplein 13 kilometer file, een half uur vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen 8 kilometer file vanaf Nieuwedijk.
3: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa! Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het Capelse Schollebos zijn speciale plukzones voor eetbare planten en vruchten in de natuur. Daar kun je proeven van fruit zoals appels, peren en bessen. In die gebieden is het toegestaan om te plukken en zelf op te eten. Bij die plukzones staan uitlegborden met informatie over wat, waar en wanneer je het beste kunt plukken. Wild plukken buiten de speciaal aangewezen plukzones is verboden. Dat geldt voor alle planten, bloemen, paddenstoelen en vruchten in het Schollebos. De natuur is namelijk erg kwetsbaar en als je blijft plukken op andere plekken dan in die plukzones, blijft er minder over voor vogels en insecten en dan putten we de natuur uit. Het COA mag doorgaan met de werkzaamheden voor de realisatie van de regionale opvanglocatie in Nieuwekerk aan den IJssel. Dit oordeelde de rechtbank nadat omwonenden hadden verzocht het werk stil te leggen in afwachting van bezwaarprocedures. Afgelopen april is het COA namelijk begonnen met die werkzaamheden voor de bouw van de opvanglocatie. Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad in met het verlenen van de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Inmiddels heeft de bezwaarschriftencommissie haar advies uitgebracht over de ingediende bezwaren. En op basis van dat rapport zal het college op korte termijn een besluit nemen over die bezwaren. Als mensen het niet eens zijn met het besluit, kunnen ze hiervoor naar de rechter stappen. Tegen de uitspraak over de voorlopige voorziening kunnen geen bezwaar of beroepsprocedures meer worden gestart. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van maandagmiddag 6 juli. Vandaag waren wolkenvelden en zonnigperioden. Er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelde rond de 26 graden. Komende nacht koelt het af naar zo'n 17 tot 18 graden, dus een vrij zachte nacht. En morgen overdag hebben we wolkenvelden met af en toe zon. Op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De aangevoerde lucht is een tikkeltje minder warm dan vandaag. Het wordt rond de 24, lokaal 25 graden. Op woensdag zien we flinke zonnige perioden. Ook een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit het noordwesten. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 16 graden. En woensdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Op donderdag zijn er flinke zonnige perioden, weinig wolken, een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Op vrijdag veel zon, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de 16 graden en de maximumtemperatuur zo'n 29 tot 30 graden. En dat geldt ook voor zaterdag. Veel zon, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Een nachttemperatuur van 17 graden. En overdag wordt het maximaal rond de 30 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Het heeft ruim een week geduurd, maar er kunnen weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Sinds vorige week maandag kon dat niet na een brand in een kabelgoot die ontstond door kortsluiting. Honderden kabels moesten worden vervangen en die klus bleek een stuk moeilijker dan gedacht. Maar nu kun je vanuit Rotterdam weer met de trein naar Dordrecht, Breda en België. In Rotterdam IJsselmonde heeft de politie iemand neergeschoten gisteravond. Een man zou zijn gezien met een vuurwapen in de omgeving van de Aalsdijk. Toen hij door de politie werd aangesproken, ging hij er vandoor. De politie schoot eerst in de lucht, maar de man stopte niet. Daarna werd gericht op hem geschoten. Hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De Rijksrecherche onderzoekt of de politie goed handelde of niet. Er moeten landelijke regels komen voor de kleding van boa's, wil de VVD. Nu mogen gemeenten zelf nog bepalen wat boa's wel en niet mogen dragen, maar dat moet veranderen, schrijft de Telegraaf. In de nieuwe regels moet staan dat een kruisje of hoofddoek niet is toegestaan voor handhavers van de gemeente. Bij de politie en het leger geldt die regel al veel langer. En ondanks een telefoontje met veel invloed van president Trump is Amerika uitgeschakeld op het WK. België was veel te sterk voor het gastland. Het werd 4-1. Het laatste doelpunt werd gescoord door invaller Romelu Lukaku, die het doelpunt vierde door president Trump op de hak te nemen. Hij deed het houterige dansje van Trump na en gebaarde dat het publiek stil moest zijn. Gisteravond won Spanje ook van Portugal door een goal in blessuretijd. Het werd 1-0. Het weer zonnig en droog, het wordt 24 graden. Vanavond blijft de zon ook schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen wordt een kopie van vandaag zonnig, droog en 24 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 15 kilometer file tussen Afrit Veghel en Waardenburg. Door de werkzaamheden op de A27 Breda-Utrecht. Tussen Hank en Noordeloos 7 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Staat door een ongeluk tussen Knopend de Hoek en Amsterdam Sloten 6 kilometer file. Er zijn 3 rijstroken dicht. Door een ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-West en Zevenbergshoek 7 kilometer file. De weg is vrij. A16 Breda-Rotterdam. Een half uur vertraging tussen Knopend Ridderkerk en Knopend Terbrechtseplein in 9 kilometer file. En dat komt door de werkzaamheden op de A20.
3: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3

0: wil.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het Capelse Schollebos zijn speciale plukzones voor eetbare planten en vruchten in de natuur. Daar kun je proeven van fruit zoals appels, peren en bessen. In die gebieden is het toegestaan om te plukken en zelf op te eten. Bij die plukzones staan uitlegborden met informatie over wat, waar en wanneer je het beste kunt plukken. Wild plukken buiten de speciaal aangewezen plukzones is verboden. Dat geldt voor alle planten, bloemen, paddenstoelen en vruchten in het Schollebos. De natuur is namelijk erg kwetsbaar en als je blijft plukken op andere plekken dan in die plukzones, blijft er minder over voor vogels en insecten en dan putten we de natuur uit. Het COA mag doorgaan met de werkzaamheden voor de realisatie van de regionale opvanglocatie in Nieuwekerk aan den IJssel. Dit oordeelde de rechtbank nadat omwonenden hadden verzocht het werk stil te leggen in afwachting van bezwaarprocedures. Afgelopen april is het COA namelijk begonnen met die werkzaamheden voor de bouw van de opvanglocatie. Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad in met het verlenen van de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Inmiddels heeft de bezwaarschriftencommissie haar advies uitgebracht over de ingediende bezwaren. En op basis van dat rapport zal het college op korte termijn een besluit nemen over die bezwaren. Als mensen het niet eens zijn met het besluit, kunnen ze hiervoor naar de rechter stappen. Tegen de uitspraak over de voorlopige voorziening kunnen geen bezwaar of beroepsprocedures meer worden gestart. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weerslachting van dinsdag 7 juli. Vandaag zijn een flinke zonnige periode die we afwisselen met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 24 tot 25 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen met een paar wolkenvelden. Er staat weinig wind, het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen lijkt het weer veel op dat van vandaag. De zonnige periode met een paar wolkenvelden blijft overal droog. De winterfractie minder sterk. Een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit de noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op donderdag is er veel zon, nauwelijks bewolking. Een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit de noord-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. De maximumtemperatuur rond de 27 graden. Op vrijdag is er veel zon en er waait dan een matige wind, windkracht 3 uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16 graden, de maximumtemperatuur rond de 28 graden. Ook op zaterdag is er veel zon, nauwelijks bewolking, een matige wind, een windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden voornamelijk is het extra druk op de weg vanochtend. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging nu meer dan een half uur tussen afrit Veghel en Waardenburg van 15 kilometer. Door de werkzaamheden op de A27 is dat. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door een ongeluk 6 kilometer file tussen Knopend Hoek en Amsterdam Sloten. Een half uur vertraging in 6 kilometer file. De twee rijstroken zijn waarschijnlijk tot 11 uur dicht. A12 Utrecht Den Haag bij Bleiswijk 7 kilometer file door een ongeluk met 2 bestelbussen, 25 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Door de werkzaamheden bij Knopend Terbrechtseplein 15 kilometer stilstaand verkeer vanaf Hendrik Ido Ambacht.
5: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man die niet wilde luisteren naar de politie in Rotterdam-IJsselmonde is neergeschoten door een agent gisteravond. Hij werd zelf daarvoor ook gezien met een vuurwapen en sloeg op de vlucht toen de politie hem aansprak op de Aalsdijk. Ook een waarschuwingsschot in de lucht kon hem niet stoppen. De man raakte gewond en moest naar het ziekenhuis voor hij mee kon naar het politiebureau. De Rijksrecherche onderzoekt of de politie terecht heeft geschoten. Aan de noordkant van Alblasserdam zat een paard vast in een modderige sloot vanmorgen. Hij zat er waarschijnlijk al de hele nacht in toen hij vanmorgen werd gevonden, schrijft Alblasserdams Nieuws. Zelf kon hij niet meer op het droge komen. Het lukte de brandweer ook niet zonder speciale hulpmiddelen. Er was een kraan met een speciaal tuigje nodig om het paard weer op het droge te krijgen. Een steekpartij tussen twee glazenwassers in Schiedam 3 maanden geleden was geen doodslag, maar zware mishandeling volgens het OM. Die willen daarom dat de man die heeft gestoken niet terug de cel in moet. Zijn tijd in voorarrest was genoeg straf, vinden ze. De ruzie draaide om een glazenwasser die nieuwe klanten kwam werven in de wijk van een concurrent. Die was daar niet blij mee en stak de ander neer. Hij kwam er met lichte verwondingen vanaf. En in Zeeland is in april een beschermde zeearend tegen een windturbine gevlogen en die moeten daarom overdag uit van de provincie. Het was niet voor het eerst dat een zeearend door een diek is gedood. Dat gebeurde 4 jaar geleden ook al. Volgens de Waakhond is er te weinig gedaan om dat te voorkomen. Er bestaan systemen die wieken langzamer laten draaien als een vogel in de buurt komt. Maar dat is hier niet gebruikt en daarom moeten de molens overdag uit. Het weer, zonnig en droog, het wordt 24 graden. Vanavond blijft de zon ook schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen wordt een kopie van vandaag, zonnig, droog en 24 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons. Er zijn nog steeds files door werkzaamheden en door ongelukken. Door werkzaamheden op de A27 staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht 13 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg. De vertraging is zo'n 40 minuten. A4 Den Haag richting Amsterdam. Door een ongeluk bij knooppunt Bad Hoeverdorp 7 kilometer file. Het staat ook goed stil daar. Er zijn 2 rijstroken waarschijnlijk tot 11 uur dicht door vangrailschade. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 8 kilometer file tussen Bodegraven en de Meern. Door een ongeluk bijna een half uur extra. De linker rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Door de werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein 13 kilometer stilstaand verkeer. En de vertraging is meer dan 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het Capelse Schollebos zijn speciale plukzones voor eetbare planten en vruchten in de natuur. Daar kun je proeven van fruit zoals appels, peren en bessen. In die gebieden is het toegestaan om te plukken en zelf op te eten. Bij de plukzones staan uitlegborden met informatie over wat, waar en wanneer je het beste kunt plukken. Wild plukken buiten de speciaal aangewezen plukzones is verboden. Dat geldt voor alle planten, bloemen, paddenstoelen en vruchten in het Schollebos. De natuur is namelijk erg kwetsbaar en als je blijft plukken op andere plekken dan in die plukzones, blijft er minder over voor vogels en insecten en dan putten we de natuur uit. Het COA mag doorgaan met de werkzaamheden voor de realisatie van de regionale opvanglocatie in Nieuwekerk aan den IJssel. Dit oordeelde de rechtbank nadat omwonenden hadden verzocht het werk stil te leggen in afwachting van bezwaarprocedures. Afgelopen april is het COA namelijk begonnen met die werkzaamheden voor de bouw van de opvanglocatie. Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad in met het verlenen van de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Inmiddels heeft de bezwaarschriftencommissie haar advies uitgebracht over de ingediende bezwaren. En op basis van dat rapport zal het college op korte termijn een besluit nemen over die bezwaren. Als mensen het niet eens zijn met het besluit, kunnen ze hiervoor naar de rechter stappen. Tegen de uitspraak over de voorlopige voorziening kunnen geen bezwaar of beroepsprocedures meer worden gestart. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerslag van dinsdag 7 juli. Vandaag zijn een flinke zonnige periode die we afwisselen met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 24 tot 25 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen met een paar wolkenvelden. Er staat weinig wind, het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen lijkt het weer veel op dat van vandaag. De zonnige periode met een paar wolkenvelden blijft overal droog. De winterfractie minder sterk. Een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit de noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op donderdag is er veel zon, nauwelijks bewolking. Een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit de noord-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. De maximumtemperatuur rond de 27 graden. Op vrijdag is er veel zon en er waait dan een matige wind, windkracht 3 uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16 graden, de maximumtemperatuur rond de 28 graden. Ook op zaterdag is er veel zon, nauwelijks bewolking, een matige wind, een windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam richting Amersfoort door werkzaamheden bij knooppunt Eemnes 6 kilometer. En de vertraging is vanaf naar de west een half uur. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Hoek en knooppunt Badhoevedorp staat het stil over 6 kilometer door een ongeluk. En van railschade dientengevolge zijn twee rijstroken tot een uur of 11 dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en knooppunt Oprechtseplein nog steeds een lange file door de werkzaamheden op de A20. 13 kilometer. Drie kwartier is de vertraging op de A27 Breda richting Gorkum. Door de werkzaamheden al daar tussen Hank en Knoopert Gorkum 8 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Mario Kwaait dan met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man die niet wilde luisteren naar de politie in Rotterdam-IJsselmonde is neergeschoten door een agent gisteravond. Hij werd zelf daarvoor ook gezien met een vuurwapen en sloeg op de vlucht toen de politie hem aansprak op de Aalsdijk. Ook een waarschuwingsschot in de lucht kon hem niet stoppen. De man raakte gewond en moest naar het ziekenhuis voor hij mee kon naar het politiebureau. De Rijksrecherche onderzoekt of de politie terecht heeft geschoten. Aan de noordkant van Alblasserdam zat een paard vast in een modderige sloot vanmorgen. Hij zat er waarschijnlijk al de hele nacht in toen hij vanmorgen werd gevonden, schrijft Alblasserdams Nieuws. Zelf kon hij niet meer op het droge komen. Het lukte de brandweer ook niet zonder speciale hulpmiddelen. Er was een kraan met een speciaal tuigje nodig om het paard weer op het droge te krijgen. Een steekpartij tussen twee glazenwassers in Schiedam 3 maanden geleden was geen doodslag, maar zware mishandeling volgens het OM. Die willen daarom dat de man die heeft gestoken niet terug de cel in moet. Zijn tijd in voorarrest was genoeg straf, vinden ze. De ruzie draaide om een glazenwasser die nieuwe klanten kwam werven in de wijk van een concurrent. Die was daar niet blij mee en stak de ander neer. Hij kwam er met lichte verwondingen vanaf. En in Zeeland is in april een beschermde zeearend tegen een windturbine gevlogen en die moeten daarom overdag uit van de provincie. Het was niet voor het eerst dat een zeearend door een diek is gedood. Dat gebeurde 4 jaar geleden ook al. Volgens de Waakhond is er te weinig gedaan om dat te voorkomen. Er bestaan systemen die wieken langzamer laten draaien als een vogel in de buurt komt. Maar dat is hier niet gebruikt en daarom moeten de molens overdag uit. Het weer zonnig en droog, het wordt 24 graden. Vanavond blijft de zon ook schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen wordt een kopie van vandaag zonnig, droog en 24 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Nog steeds redelijk druk op de weg. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging 20 minuten... tussen Rosmalen-West en Waardenburg en de file van 11 kilometer. Door een ongeluk nog steeds 2 rijstroken dicht op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Knopend de Hoek en Bad Hoeverdorp 6 kilometer file, een half uur vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam, door de werkzaamheden bij Knopend de Brechtseplein op de A20 10 kilometer file vanaf Knopend Ridderkerk. En op de A27 Breda richting Gorkum 7 kilometer file door de werkzaamheden bij Gorkum. A58 Tilburg richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd. En daarom een file tussen Moergestel en Oorschot van 9 kilometer. De vertraging is 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3

Goedemorgen, luisteraars. Fijn dat jullie weer op ons hebben afgestemd op een religieus op verzoek. Vandaag in de studio zijn aanwezig Arjan en Marcel achter de knop en de telefoon en Jacob doet de presentatie. Vandaag is het alweer de eerste dinsdag in juli en het is dus de 7e juli vandaag. Het is weer mooi weer en daarom gaan we ook snel op naar een vrolijk nummer om te beginnen. Wij beginnen ook met het lied U zij de glorie. Deze keer wordt dat gespeeld door een strijkorkest.

Dan ben ik aangekomen bij het eerste verzoekje en die komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Heer, ik hoor van rijke zegen. Deze keer wordt het gezongen door gezamenlijke koren vanuit de Grote Kerk in Dordrecht.

kom ik bij het volgende verzoek. En die komt van mevrouw Annie Crezee. En ze bestemt het voor mevrouw Riet van Nieuwpoort en voor haarzelf. Ze wil graag horen het lied Heer, wees mijn gids. Deze keer wordt er gezongen door het Westlands Mannenkoor. En Riet krijgt natuurlijk de hartelijke groeten van Annie.

nog ons volgende verzoek komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. En ze wil graag horen het lied Wat de toekomst brengen mogen. Deze keer wordt er gezongen door het christelijk gemeenkoor Deo Cantemus.

volgende verzoekje komt van mevrouw Annie Cressey. Is het bestemd voor de heren mevrouw Jenny en Dick Otting. Ze wil graag laten draaien het lied Op bergen en in dalen. Deze keer wordt dat gezongen met samenzang uit de

Ons volgende verzoekje komt van mevrouw Ria Combe. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Zoals ik ben. Deze keer wordt er gezongen door Lucas Kramer met samenzang.

Dan kom ik alweer bij ons volgende zoekje van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied God wijs mij de weg. Deze keer wordt er gezongen door het christelijk gemeenkoor Deo Cantemus uit Rotterdam.

volgende verzoek komt van mevrouw Annie Crezee. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Ga niet alleen door het leven. Deze keer wordt er gezongen door het koor Deo Jovante en het kinderkoor De Zendertjes uit Huizen. En de luisteraars krijgen natuurlijk de hartelijke groeten van Annie.

Dan ben ik bij het volgende verzoekje aangekomen en die komt van mijzelf. Ik bestem het ook voor iedereen. En ik had uitgezocht het lied Zullen we ruilen? Deze keer wordt dat gezongen door Herman Boon.

volgende verzoekje komt van mevrouw Riet van Nieuwpoort. Ze bestemt het voor alle luisteraars en voor haarzelf. Ze wil graag horen het lied Heer, ik kom met al mijn noden. Deze keer wordt het gezongen door een koor. Het koor Debarim, die hebben we even niet in de studio. Daar gaan we de komende week even naar kijken.

En als ik nu naar de tijd kijk, dan is onze tijd al bijna helemaal op. Ik heb nog 2,5 minuut. In de studio aanwezig vandaag waren Arjan en Marcel en Jacob deed de presentatie. We hopen weer, dat net als afgelopen week, de herhaling aanstaande zondag de weer is. Dan kunt u het nog een keer beluisteren. En dan heb ik nog één liedje liggen. En die is van mevrouw Ida de Jong. En die wil graag horen het lied Op die dag van Lucas Kramer. En dan wens ik iedereen een hele fijne goede week toe.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een ongeluk met een busje in Schiedam is de bestuurder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op de Havendijk in Schiedam. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. De politie laat weten dat er geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken waren. Op foto's is te zien dat het busje is beschadigd aan de linker voorkant en dat hij half op een middenberm staat. Twee jongens van 13 en 15 zijn in Schiedam opgepakt omdat ze messen op zak hadden. Ze werden gisteravond gezien door een voorbijganger op de Schiedamse weg. Die dacht dat er met een mes werd gezwaaid en belde de politie. Toen de jongens werden gecontroleerd bleek één van hen inderdaad iets bij zich te hebben wat leek op een vlindermes. De andere jongen had een groot kapmes bij zich en twee bivakmutsen. Wat ze ermee wilden doen is niet bekend. In een sloot in Rotterdam-Schiebroek is een lichaam gevonden vannacht. De vondst werd rond 1 uur gedaan aan de Kastanjesingel, midden in een woonwijk. De politie weet nog niet wat er is gebeurd en houdt alle opties nog open. Het is wel duidelijk dat er niemand anders in het water werd gevonden. En verkeer vanuit de Europoort richting Rotterdam moet tot zeker 12 uur vanmiddag omrijden via de Blankenburgtunnel. Bij knooppunt Benelux was vanmorgen een ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto. De verbindingsweg naar de A4 is daarom dicht en de parallelrijbaan naar de Ruit van Rotterdam ook. Bij het ongeluk moesten een vader en kind uit de auto worden gehaald. Ze zijn nagekeken in de ambulance en hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer zonnig en droog, het wordt 24 graden. Vanavond blijft de zon ook schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgenochtend nog wat bewolking, daarna wordt het opnieuw zonnig en 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het Capelse Schollebos zijn speciale plukzones voor eetbare planten en vruchten in de natuur. Daar kun je proeven van fruit zoals appels, peren en bessen. In die gebieden is het toegestaan om te plukken en zelf op te eten. Bij die plukzones staan uitlegborden met informatie over wat, waar en wanneer je het beste kunt plukken. Wild plukken buiten de speciaal aangewezen plukzones is verboden. Dat geldt voor alle planten, bloemen, paddenstoelen en vruchten in het Schollebos. De natuur is namelijk erg kwetsbaar en als je blijft plukken op andere plekken dan in die plukzones, blijft er minder over voor vogels en insecten en dan putten we de natuur uit. Het COA mag doorgaan met de werkzaamheden voor de realisatie van de regionale opvanglocatie in Nieuwekerk aan den IJssel. Dit oordeelde de rechtbank nadat omwonenden hadden verzocht het werk stil te leggen in afwachting van bezwaarprocedures. Afgelopen april is het COA namelijk begonnen met die werkzaamheden voor de bouw van de opvanglocatie. Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad in met het verlenen van de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Inmiddels heeft de bezwaarschriftencommissie haar advies uitgebracht over de ingediende bezwaren. En op basis van dat rapport zal het college op korte termijn een besluit nemen over die bezwaren. Als mensen het niet eens zijn met het besluit, kunnen ze hiervoor naar de rechter stappen. Tegen de uitspraak over de voorlopige voorziening kunnen geen bezwaar of beroepsprocedures meer worden gestart. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersnacht van dinsdag 7 juli. Vandaag zijn een flinke zonnige periode die wordt afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen met een paar wolkenvelden. Er staat weinig wind, het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen lijkt het weer veel op dat van vandaag. De zonnige periode met een paar wolkenvelden blijft overal droog. De winterfractie minder sterk. Een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit de noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op donderdag is er veel zon, nauwelijks bewolking. Een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit de noord-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. De maximumtemperatuur rond de 27 graden. Op vrijdag is er veel zon en er waait dan een matige wind, de windkracht 3 uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16 graden, de maximumtemperatuur rond de 28 graden. Ook op zaterdag is er veel zon, nauwelijks bewolking, een matige wind, een windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een ongeluk in Schiedam-Zuid is de bestuurder van een bestelbusje overleden. Het is niet bekend wat er is gebeurd, maar er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Volgens omstanders heeft het busje een boom en een geparkeerde aanhangwagen geramd. De bus raakte zwaar beschadigd en is geëindigd tegen de middenberm op de Havendijk. En over een lange afstand liggen brokstukken. De weg is voorlopig dicht om het ongeluk te onderzoeken. Bij een bedrijf in de Botlek in Rotterdam is een vrouw neergestoken vanmorgen. Waarom ze werd gestoken is niet bekend, maar ze raakte zwaar gewond. De politie heeft ook meteen iemand aangehouden. Het is niet bekend of de twee elkaar kenden. Volgens omstanders gebeurde de steekpartij binnen bij een bedrijf aan de Merseyweg in de Botlek. Er is veel politie te zien in het gebouw. Personeel van het bedrijf wordt opgevangen. Twee jongens van 13 en 15 zijn in Schiedam opgepakt omdat ze messen op zak hadden. Ze werden gisteravond gezien door een voorbijganger op de Schiedamse weg. Die dacht dat er met een mes werd gezwaaid en belde de politie. Toen de jongens werden gecontroleerd, bleek één van hen inderdaad iets bij zich te hebben wat leek op een vlindermes. De andere jongen had een groot kapmes bij zich en twee bivakmutsen. Wat ze ermee wilden doen is niet bekend. En in een sloot in Rotterdam-Schiebroek is een lichaam gevonden vannacht. De vondst werd rond 1 uur gedaan aan de Kastanjesingel midden in een woonwijk. De politie weet nog niet wat er is gebeurd en houdt alle opties nog open. Er werd nog wel in het water gezocht of er misschien nog iemand in lag. Dat was niet het geval. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 25 graden. Vanavond blijft de zon ook schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgenochtend nog wat bewolking. In de middag meer zon. Het wordt dan 24 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het Capelse Schollebos zijn speciale plukzones voor eetbare planten en vruchten in de natuur. Daar kun je proeven van fruit zoals appels, peren en bessen. In die gebieden is het toegestaan om te plukken en zelf op te eten. Bij die plukzones staan uitlegborden met informatie over wat, waar en wanneer je het beste kunt plukken. Wild plukken buiten de speciaal aangewezen plukzones is verboden. Dat geldt voor alle planten, bloemen, paddenstoelen en vruchten in het Schollebos. De natuur is namelijk erg kwetsbaar en als je blijft plukken op andere plekken dan in die plukzones, blijft er minder over voor vogels en insecten en dan putten we de natuur uit. Het COA mag doorgaan met de werkzaamheden voor de realisatie van de regionale opvanglocatie in Nieuwekerk aan den IJssel. Dit oordeelde de rechtbank nadat omwonenden hadden verzocht het werk stil te leggen in afwachting van bezwaarprocedures. Afgelopen april is het COA namelijk begonnen met die werkzaamheden voor de bouw van de opvanglocatie. Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad in met het verlenen van de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Inmiddels heeft de bezwaarschriftencommissie haar advies uitgebracht over de ingediende bezwaren. En op basis van dat rapport zal het college op korte termijn een besluit nemen over die bezwaren. Als mensen het niet eens zijn met het besluit, kunnen ze hiervoor naar de rechter stappen. Tegen de uitspraak over de voorlopige voorziening kunnen geen bezwaar of beroepsprocedures meer worden gestart. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 7 juli. Vandaag zijn een flinke zonnige periode die we afwisselen met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen met een paar wolkenvelden. Er staat weinig wind, het koelt af nog ongeveer 16 graden. Morgen lijkt het weer veel op dat van vandaag. De zonnige periode met een paar wolkenvelden blijft overal droog. De wind de fractie minder sterk. Een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit de noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op donderdag is er veel zon, nauwelijks bewolking. Een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit de noord-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. De maximumtemperatuur rond de 27 graden. Op vrijdag is er veel zon en er waait dan een matige wind. De windkracht 3 uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16 graden. De maximumtemperatuur rond de 28 graden. Ook op zaterdag is er veel zon, nauwelijks bewolking. Een matige wind, een windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Mario Kwaaijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand op een dak van een flat in Rotterdam-Kralingen is doorgeslagen naar de woning op de derde verdieping. Twee portiekflats aan de Herman Gorterstraat zijn ontruimd. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar andere flats in de straat. Er zijn veel houten plafonds in die oude huizen. Er is iemand naar het ziekenhuis gebracht voor het inademen van rook. Andere bewoners worden voorlopig opgevangen in een wijkgebouw. Bij een bedrijf in de Botlek is een 55-jarige vrouw uit Rotterdam neergestoken vanmorgen. Waarom ze werd gestoken is niet bekend, maar ze raakte zwaar gewond. De politie heeft ook meteen een 41-jarige Rotterdammer aangehouden. Het is niet bekend of de twee elkaar kenden. Volgens omstanders gebeurde de steekpartij binnen bij een bedrijf aan de Mercyweg in de Botlek. Er was veel politie te zien in het gebouw en personeel van het bedrijf werd opgevangen. Bij een ongeluk in Schiedam-Zuid is de bestuurder van een bestelbusje overleden. Het is niet bekend wat er is gebeurd, maar er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Volgens omstanders heeft het busje een boom en een geparkeerde aanhangwagen geramd. De bus raakte zwaar beschadigd en is geëindigd tegen de middenberm op de Havendijk. En over een lange afstand liggen brokstukken op de weg. En de man die vorig jaar het Nationaal Monument op de Dam bekladde, krijgt geen straf meer. Hij is wel schuldig bevonden aan opzettelijke beschadiging, maar niet aan vernieling. De man spoot vorig jaar een rode tekst op het monument tijdens een pro-Palestijnse demonstratie. Hij bekende meteen en heeft ook de schoonmaakkosten al betaald. Dat kostte hem €900 en dat vond de rechter genoeg straf voor de man. Het weer, het is zonnig en droog, maximaal 25 graden. Vanavond blijft de zon ook schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgenochtend nog wat bewolking, in de middag meer zon. Het wordt 24 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het Capelse Schollebos zijn speciale plukzones voor eetbare planten en vruchten in de natuur. Daar kun je proeven van fruit zoals appels, peren en bessen. In die gebieden is het toegestaan om te plukken en zelf op te eten. Bij die plukzones staan uitlegborden met informatie over wat, waar en wanneer je het beste kunt plukken. Wild plukken buiten de speciaal aangewezen plukzones is verboden. Dat geldt voor alle planten, bloemen, paddenstoelen en vruchten in het Schollebos. De natuur is namelijk erg kwetsbaar en als je blijft plukken op andere plekken dan in die plukzones, blijft er minder over voor vogels en insecten en dan putten we de natuur uit. Het COA mag doorgaan met de werkzaamheden voor de realisatie van de regionale opvanglocatie in Nieuwekerk aan den IJssel. Dit oordeelde de rechtbank nadat omwonenden hadden verzocht het werk stil te leggen in afwachting van bezwaarprocedures. Afgelopen april is het COA namelijk begonnen met die werkzaamheden voor de bouw van de opvanglocatie. Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad in met het verlenen van de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Inmiddels heeft de bezwaarschriftencommissie haar advies uitgebracht over de ingediende bezwaren. En op basis van dat rapport zal het college op korte termijn een besluit nemen over die bezwaren. Als mensen het niet eens zijn met het besluit, kunnen ze hiervoor naar de rechter stappen. Tegen de uitspraak over de voorlopige voorziening kunnen geen bezwaar of beroepsprocedures meer worden gestart. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerslag van dinsdag 7 juli. Vandaag zijn een flinke zonnige periode die we afwisselen met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 24 tot 25 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen met een paar wolkenvelden. Er staat weinig wind, het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen lijkt het weer veel op dat van vandaag. De zonnige periode met een paar wolkenvelden blijft overal droog. De winterfractie minder sterk. Een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit de noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op donderdag is er veel zon, nauwelijks bewolking. Een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit de noord-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. De maximumtemperatuur rond de 27 graden. Op vrijdag is er veel zon en er waait dan een matige wind, windkracht 3 uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16 graden, de maximumtemperatuur rond de 28 graden. Ook op zaterdag is er veel zon, nauwelijks bewolking, een matige wind, een windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Mario Kwaaijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand op een dak van een flat in Rotterdam-Kralingen is doorgeslagen naar de woning op de derde verdieping. Twee portiekflats aan de Herman Gorterstraat zijn ontruimd. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar andere flats in de straat. Er zijn veel houten plafonds in die oude huizen. Er is iemand naar het ziekenhuis gebracht voor het inademen van rook. Andere bewoners worden voorlopig opgevangen in een wijkgebouw. Bij een bedrijf in de Botlek is een 55-jarige vrouw uit Rotterdam neergestoken vanmorgen. Waarom ze werd gestoken is niet bekend, maar ze raakte zwaar gewond. De politie heeft ook meteen een 41-jarige Rotterdammer aangehouden. Het is niet bekend of de twee elkaar kenden. Volgens omstanders gebeurde de steekpartij binnen bij een bedrijf aan de Mercyweg in de Botlek. Er was veel politie te zien in het gebouw en personeel van het bedrijf werd opgevangen. Bij een ongeluk in Schiedam-Zuid is de bestuurder van een bestelbusje overleden. Het is niet bekend wat er is gebeurd, maar er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Volgens omstanders heeft het busje een boom en een geparkeerde aanhangwagen geramd. De bus raakte zwaar beschadigd en is geëindigd tegen de middenberm op de Havendijk. En over een lange afstand liggen brokstukken op de weg. En de man die vorig jaar het Nationaal Monument op de Dam bekladde, krijgt geen straf meer. Hij is wel schuldig bevonden aan opzettelijke beschadiging, maar niet aan vernieling. De man spoot vorig jaar een rode tekst op het monument tijdens een pro-Palestijnse demonstratie. Hij bekende meteen en heeft ook de schoonmaakkosten al betaald. Dat kostte hem €900 en dat vond de rechter genoeg straf voor de man. Het weer, het is zonnig en droog, maximaal 25 graden. Vanavond blijft de zon ook schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgenochtend nog wat bewolking, in de middag meer zon. Het wordt.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt,

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het Capelse Schollebos zijn speciale plukzones voor eetbare planten en vruchten in de natuur. Daar kun je proeven van fruit zoals appels, peren en bessen. In die gebieden is het toegestaan om te plukken en zelf op te eten. Bij die plukzones staan uitlegborden met informatie over wat, waar en wanneer je het beste kunt plukken. Wild plukken buiten de speciaal aangewezen plukzones is verboden. Dat geldt voor alle planten, bloemen, paddenstoelen en vruchten in het Schollebos. De natuur is namelijk erg kwetsbaar en als je blijft plukken op andere plekken dan in die plukzones, blijft er minder over voor vogels en insecten en dan putten we de natuur uit. Het COA mag doorgaan met de werkzaamheden voor de realisatie van de regionale opvanglocatie in Nieuwekerk aan den IJssel. Dit oordeelde de rechtbank nadat omwonenden hadden verzocht het werk stil te leggen in afwachting van bezwaarprocedures. Afgelopen april is het COA namelijk begonnen met die werkzaamheden voor de bouw van de opvanglocatie. Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad in met het verlenen van de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Inmiddels heeft de bezwaarschriftencommissie haar advies uitgebracht over de ingediende bezwaren. En op basis van dat rapport zal het college op korte termijn een besluit nemen over die bezwaren. Als mensen het niet eens zijn met het besluit, kunnen ze hiervoor naar de rechter stappen. Tegen de uitspraak over de voorlopige voorziening kunnen geen bezwaar of beroepsprocedures meer worden gestart. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersnacht van dinsdag 7 juli. Vandaag zijn een flinke zonnige periode die we afwisselen met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 24 tot 25 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen met een paar wolkenvelden. Er staat weinig wind, het koelt af nog weer 16 graden. Morgen lijkt het weer veel op dat van vandaag. De zonnige periode met een paar wolkenvelden blijft overal droog. De wind de fractie minder sterk. Een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit de noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op donderdag is er veel zon, nauwelijks bewolking. Een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de noord-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. De maximumtemperatuur rond de 27 graden. Op vrijdag is er veel zon en er waait dan een matige wind. De windkracht 3 uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16 graden. De maximumtemperatuur rond de 28 graden. Ook op zaterdag is er veel zon, nauwelijks bewolking. Een matige wind, een windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Herman J., de oud-burgemeester van Hendrik-Ido Ambacht, is veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Dat heeft de rechtbank in Dordrecht besloten. Op apparaten van de 77-jarige J. werden volgens justitie in totaal 1036 kinderpornografische bestanden gevonden. Hij is wel vrijgesproken van ontucht met een veel jongere man. Naast de celstraf moet J. zich laten behandelen voor psychische problematiek en seksueel overschrijdend gedrag. J. kan nog in hoger beroep. De Rotterdamse Ruvieni M. heeft in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 gewelddadige overvallen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald. M. beroofde huizen waarvan hij dacht dat er snel en veel contant geld te halen viel. Bij de berovingen in West-Friesland en Gelderland zou onbeschrijfelijk veel leed zijn veroorzaakt. Zo is bij een overval een heel gezin zwaar toegetakeld, waarbij de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam kreeg gedrukt. Naast M. krijgt ook een andere man een levenslange gevangenisstraf. De man uit Rotterdam die is aangehouden voor een steekpartij in de Botlek van vanmorgen is niet 41, maar 51. Dat laat de politie weten. Bij de steekpartij is een 55-jarige vrouw uit Rotterdam neergestoken. Waarom ze werd gestoken is niet bekend. Ook is onduidelijk of de twee elkaar kenden. Volgens omstanders gebeurde de steekpartij binnen bij een bedrijf aan de Meijerseweg in de Botlek. Personeel van het bedrijf wordt daar nog opgevangen. En de brand aan de Herman Gorterstraat in Rotterdam-Kralingen is onder controle. Dat laat de brandweer weten. Door de brand werden 2 portiekflats ontruimd. De bewoners van die woningen mogen nu langzaam weer naar huis zodra er geen koolstofmonoxide meer wordt gemeten. Er is ook iemand naar het ziekenhuis gebracht voor het inademen van rook, maar hoe het met hem of haar gaat is onbekend. Het weer, zonnig en droog, maximaal 25 graden. Vanavond blijft ook de zon schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgenochtend nog wat bewolking en in de middag meer zon en 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien niet voor oudere mensen, maar waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het Capelse Schollebos zijn speciale plukzones voor eetbare planten en vruchten in de natuur. Daar kun je proeven van fruit zoals appels, peren en bessen. In die gebieden is het toegestaan om te plukken en zelf op te eten. Bij de plukzones staan uitlegborden met informatie over wat, waar en wanneer je het beste kunt plukken. Wild plukken buiten de speciaal aangewezen plukzones is verboden. Dat geldt voor alle planten, bloemen, paddenstoelen en vruchten in het Schollebos. De natuur is namelijk erg kwetsbaar en als je blijft plukken op andere plekken dan in die plukzones, blijft er minder over voor vogels en insecten en dan putten we de natuur uit. Het COA mag doorgaan met de werkzaamheden voor de realisatie van de regionale opvanglocatie in Nieuwekerk aan den IJssel. Dit oordeelde de rechtbank nadat omwonenden hadden verzocht het werk stil te leggen in afwachting van bezwaarprocedures. Afgelopen april is het COA namelijk begonnen met die werkzaamheden voor de bouw van de opvanglocatie. Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad in met het verlenen van de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Inmiddels heeft de bezwaarschriftencommissie haar advies uitgebracht over de ingediende bezwaren. En op basis van dat rapport zal het college op korte termijn een besluit nemen over die bezwaren. Als mensen het niet eens zijn met het besluit, kunnen ze hiervoor naar de rechter stappen. Tegen de uitspraak over de voorlopige voorziening kunnen geen bezwaar of beroepsprocedures meer worden gestart. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerslag van dinsdag 7 juli. Vandaag zijn een flinke zonnige periode die we afwisselen met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 24 tot 25 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen met een paar wolkenvelden. Er staat weinig wind, het koelt af nog ongeveer 16 graden. Morgen lijkt het weer veel op dat van vandaag. De zonnige periode met een paar wolkenvelden blijft overal droog. De winterfractie minder sterk. Een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit de noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op donderdag is er veel zon, nauwelijks bewolking. Een zwakke wind en windkracht 2 tot 3 uit de noord-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. De maximumtemperatuur rond de 27 graden. Op vrijdag is er veel zon en er waait dan een matige wind. De windkracht 3 uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16 graden. De maximumtemperatuur rond de 28 graden. Ook op zaterdag is er veel zon, nauwelijks bewolking. Een matige wind, een windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Herman J., de oud-burgemeester van Hendrikido Ambacht, is veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Dat heeft de rechtbank in Dordrecht besloten. Op apparaten van de 77-jarige J. werden volgens justitie in totaal 1036 kinderpornografische bestanden gevonden. Hij is wel vrijgesproken van ontucht met een veel jongere man. Naast de celstraf moet J. zich laten behandelen voor psychische problematiek en seksueel overschrijdend gedrag. J. kan nog in hoger beroep. De Rotterdamse Ruvieni M. heeft in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 gewelddadige overvallen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald. M. beroofde huizen waarvan hij dacht dat er snel en veel contant geld te halen viel. Bij de berovingen in West-Friesland en Gelderland zou onbeschrijfelijk veel leed zijn veroorzaakt. Zo is bij een overval een heel gezin zwaar toegetakeld, waarbij de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam kreeg gedrukt. Naast M. krijgt ook een andere man een levenslange gevangenisstraf. De man uit Rotterdam die is aangehouden voor een steekpartij in de Botlek van vanmorgen is niet 41, maar 51. Dat laat de politie weten. Bij de steekpartij is een 55-jarige vrouw uit Rotterdam neergestoken. Waarom ze werd gestoken is niet bekend. Ook is onduidelijk of de twee elkaar kenden. Volgens omstanders gebeurde de steekpartij binnen bij een bedrijf aan de Meijerseweg in de Botlek. Personeel van het bedrijf wordt daar nog opgevangen. En de brand aan de Herman Gorterstraat in Rotterdam-Kralingen is onder controle. Dat laat de brandweer weten. Door de brand werden 2 portiekflats ontruimd. De bewoners van die woningen mogen nu langzaam weer naar huis zodra er geen koolstofmonoxide meer wordt gemeten. Er is ook iemand naar het ziekenhuis gebracht voor het inademen van rook, maar hoe het met hem of haar gaat is onbekend. Het weer, zonnig en droog, maximaal 25 graden. Vanavond blijft ook de zon schijnen. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 17. Morgenochtend nog wat bewolking en in de middag meer zon en 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Wegwerkzaamheden veroorzaken veel vertraging in de regio Rotterdam door de afgesloten A20 en in het midden van het land door de afgesloten A27. Wat opvalt is de A4 richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is er dicht en je kunt er 20 minuten bij rekenen. De meeste vertraging op dit moment op de A4 richting Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein vanwege de afsluiting van de A20 35 minuten extra. De A10 Ring Oost in de richting van Amersfoort. Daar sta je even stil tussen afrit Volendam en afrit Amsterdam Centrum. 10 minuten extra door een ongeluk. 2 rijstroken zijn gesloten. De A12 Arnhem richting Den Haag, daar kun je er 25 minuten bij rekenen tussen Driebergen en de Meer. En de A16 tot slot richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 30 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio
4: Capelle. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het Capelse Schollebos zijn speciale plukzones voor eetbare planten en vruchten in de natuur. Daar kun je proeven van fruit zoals appels, peren en bessen. In die gebieden is het toegestaan om te plukken en zelf op te eten. Bij de plukzones staan uitlegborden met informatie over wat, waar en wanneer je het beste kunt plukken. Wild plukken buiten de speciaal aangewezen plukzones is verboden. Dat geldt voor alle planten, bloemen, paddenstoelen en vruchten in het Schollebos. De natuur is namelijk erg kwetsbaar en als je blijft plukken op andere plekken dan in die plukzones, blijft er minder over voor vogels en insecten en dan putten we de natuur uit. Het COA mag doorgaan met de werkzaamheden voor de realisatie van de regionale opvanglocatie in Nieuwekerk aan den IJssel. Dit oordeelde de rechtbank nadat omwonenden hadden verzocht het werk stil te leggen in afwachting van bezwaarprocedures. Afgelopen april is het COA namelijk begonnen met die werkzaamheden voor de bouw van de opvanglocatie. Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad in met het verlenen van de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Inmiddels heeft de bezwaarschriftencommissie haar advies uitgebracht over de ingediende bezwaren. En op basis van dat rapport zal het college op korte termijn een besluit nemen over die bezwaren. Als mensen het niet eens zijn met het besluit, kunnen ze hiervoor naar de rechter stappen. Tegen de uitspraak over de voorlopige voorziening kunnen geen bezwaar of beroepsprocedures meer worden gestart. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 7 juli. Vandaag waren zonnige perioden en sluierwolken, bleef overal droog en de temperatuur liep op naar zo'n 25 tot 26 graden. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen, er staat maar weinig wind en het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten en een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit een noord-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden, de maximumtemperatuur rond de 27 graden. Ook op vrijdag een voluit zomerse dag met een matige wind, de windkracht 3 uit een noordoostelijke richting. Veel zon, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Ook zaterdag en zondag blijft het zomers warm met een matige wind uit het noorden tot noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 27 tot 28 graden en het blijft overal droog.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Lange files, onder andere in de regio Rotterdam en Utrecht door wegwerkzaamheden. 600 kilometer in totaal. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is er schade aan het ringvaartaquaduct. 30 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. De A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein beland je in de file. 13 kilometer met 30 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden aan de A20... De A17 richting Dordrecht, daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt De Stok en Roosendaal. 30 minuten oponthoud vanwege een afgesloten rechte rijstrook. En de A27 richting Almere, ook door een ongeluk tussen Bilthoven en Nemnes. De linkerrijstrook is er dicht, naar verwachting nog tot 16:45 vanmiddag. En je hebt 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Herman J., de oud-burgemeester van Hendrikido Ambacht, is veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Dat heeft de rechtbank in Dordrecht besloten. Op apparaten van de 77-jarige J. werden volgens justitie in totaal 1036 kinderpornografische bestanden gevonden. Hij is wel vrijgesproken van ontucht met een veel jongere man. Naast de celstraf moet J. zich laten behandelen voor psychische problematiek en seksueel overschrijdend gedrag. J. kan nog in hoger beroep. De Rotterdamse Ruvieni M. heeft in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 gewelddadige overvallen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald. M. beroofde huizen waarvan hij dacht dat er snel en veel contant geld te halen viel. Bij de berovingen in West-Friesland en Gelderland zou onbeschrijfelijk veel leed zijn veroorzaakt. Zo is bij een overval een heel gezin zwaar toegetakeld, waarbij de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam kreeg gedrukt. Naast M. krijgt ook een andere man een levenslange gevangenisstraf. De man uit Rotterdam die is aangehouden voor een steekpartij in de Botlek van vanmorgen is niet 41, maar 51. Dat laat de politie weten. Bij de steekpartij is een 55-jarige vrouw uit Rotterdam neergestoken. Waarom ze werd gestoken is niet bekend. Ook is onduidelijk of de twee elkaar kenden. Volgens omstanders gebeurde de steekpartij binnen bij een bedrijf aan de Meijerseweg in de Botlek. Personeel van het bedrijf wordt daar nog opgevangen. En de brand aan de Herman Gorterstraat in Rotterdam-Kralingen is onder controle. Dat laat de brandweer weten. Door de brand werden 2 portiekflats ontruimd. De bewoners van die woningen mogen nu langzaam weer naar huis zodra er geen koolstofmonoxide meer wordt gemeten. Er is ook iemand naar het ziekenhuis gebracht voor het inademen van rook, maar hoe het met hem of haar gaat is onbekend. Het weer, zonnig en droog, maximaal 25 graden. Vanavond blijft ook de zon schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgenochtend nog wat bewolking en in de middag meer zon en 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is al erg druk op de weg. Lange files in de regio Rotterdam en Utrecht door wegwerkzaamheden op de A20 en de A27. Er staat nu 700 kilometer file op de Nederlandse wegen. Dat zien we bijvoorbeeld op de A4 richting Den Haag, want er is schade aan het ringvaartaquaduct. 11 kilometer met 35 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht, nog naar waarschijnlijkheid tot 19:30 vanavond. De A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Het komt door de werkzaamheden bij het knooppunt en reken hier op 45 minuten extra. Op de A17 richting Dordrecht is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt De Stok en Roosendaal-Borgwerf. De rechterrijstrook is dicht, 1 vertraging een kwartier. De A27 Utrecht richting Almere, ook daar is een ongeluk gebeurd tussen Bilthoven en Huizen, 45 minuten extra. Dan nog de A28 Utrecht-Zwolle tussen Afrit en Dolder en Nijkerk doe je er 40 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het Capelse Schollebos zijn speciale plukzones voor eetbare planten en vruchten in de natuur. Daar kun je proeven van fruit zoals appels, peren en bessen. In die gebieden is het toegestaan om te plukken en zelf op te eten. Bij de plukzones staan uitlegborden met informatie over wat, waar en wanneer je het beste kunt plukken. Wild plukken buiten de speciaal aangewezen plukzones is verboden. Dat geldt voor alle planten, bloemen, paddenstoelen en vruchten in het Schollebos. De natuur is namelijk erg kwetsbaar en als je blijft plukken op andere plekken dan in die plukzones, blijft er minder over voor vogels en insecten en dan putten we de natuur uit. Het COA mag doorgaan met de werkzaamheden voor de realisatie van de regionale opvanglocatie in Nieuwekerk aan den IJssel. Dit oordeelde de rechtbank nadat omwonenden hadden verzocht het werk stil te leggen in afwachting van bezwaarprocedures. Afgelopen april is het COA namelijk begonnen met die werkzaamheden voor de bouw van de opvanglocatie. Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad in met het verlenen van de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Inmiddels heeft de bezwaarschriftencommissie haar advies uitgebracht over de ingediende bezwaren. En op basis van dat rapport zal het college op korte termijn een besluit nemen over die bezwaren. Als mensen het niet eens zijn met het besluit, kunnen ze hiervoor naar de rechter stappen. Tegen de uitspraak over de voorlopige voorziening kunnen geen bezwaar of beroepsprocedures meer worden gestart. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 7 juli. Vandaag waren zonnige perioden en sluierwolken. Het bleef overal droog en de temperatuur liep op naar zo'n 25 tot 26 graden. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Er staat maar weinig wind en het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten en een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een noord-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden en de maximumtemperatuur rond de 27 graden. Ook op vrijdag een voluit zomerse dag met een matige wind, de windkracht 3 uit de noordoostelijke richting. Veel zon, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Ook zaterdag en zondag blijft het zomers warm met een matige wind uit het noorden tot noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 27 tot 28 graden. En het blijft overal droog.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is veel drukker dan normaal, voornamelijk door wegafsluitingen. Daardoor is er ook extra drukte op de omliggende wegen. Er gebeuren ook veel ongelukken en dat zien we bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Een ongeluk zorgt voor vertraging tussen Diemen Noord en knooppunt Muiderberg. De rechterrijstrook is er dicht en je kunt rekenen op 25 minuten extra. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Bunnik en Maarsbergen liggen voorwerpen op de weg. Twee rijstroken zijn daarom afgesloten en je vertraging 25 minuten. De A16 richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein wordt aan de weg gewerkt. 55 minuten vertraging. De A27 richting Almere, want een ongeluk zorgt voor vertraging tussen Bilthoven en Eemnes. De weg is weer vrij, maar reken op 40 minuten extra. De A28 richting Zwolle, tussen afrit Den Dolder en Nijkerk, een uur vertraging. En tot slot de A58 Bergopzoom richting Breda, want die is dicht tussen knooppunt Zoomland en knooppunt De Stok door een ongeluk. Je kunt wel omrijden via Oosterhout over de A4 en de A59. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Herman J., de oud-burgemeester van Hendrikido Ambacht, is veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Dat heeft de rechtbank in Dordrecht besloten. Op apparaten van de 77-jarige J. werden volgens justitie in totaal 1036 kinderpornografische bestanden gevonden. Hij is wel vrijgesproken van ontucht met een veel jongere man. Naast de celstraf moet J. zich laten behandelen voor psychische problematiek en seksueel overschrijdend gedrag. J. kan nog in hoger beroep. De Rotterdamse Ruvieni M. heeft in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 gewelddadige overvallen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald. M. beroofde huizen waarvan hij dacht dat er snel en veel contant geld te halen viel. Bij de berovingen in West-Friesland en Gelderland zou onbeschrijfelijk veel leed zijn veroorzaakt. Zo is bij een overval een heel gezin zwaar toegetakeld, waarbij de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam kreeg gedrukt. Naast M. krijgt ook een andere man een levenslange gevangenisstraf. De man uit Rotterdam die is aangehouden voor een steekpartij in de Botlek van vanmorgen is niet 41, maar 51. Dat laat de politie weten. Bij de steekpartij is een 55-jarige vrouw uit Rotterdam neergestoken. Waarom ze werd gestoken is niet bekend. Ook is onduidelijk of de twee elkaar kenden. Volgens omstanders gebeurde de steekpartij binnen bij een bedrijf aan de Meijerseweg in de Botlek. Personeel van het bedrijf wordt daar nog opgevangen. En de brand aan de Herman Gorterstraat in Rotterdam-Kralingen is onder controle. Dat laat de brandweer weten. Door de brand werden 2 portiekflats ontruimd. De bewoners van die woningen mogen nu langzaam weer naar huis zodra er geen koolstofmonoxide meer wordt gemeten. Er is ook iemand naar het ziekenhuis gebracht voor het inademen van rook, maar hoe het met hem of haar gaat is onbekend. Het weer, zonnig en droog, maximaal 25 graden. Vanavond blijft ook de zon schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgenochtend nog wat bewolking en in de middag meer zon en 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Wegafsluitingen en ongelukken zorgen voor een erg drukke avondspits. Het is drukker dan normaal met 615 kilometer file op de teller. Een lange file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muiderberg is de rechterrijstrook dicht vanwege een ongeluk. Je doet er 25 minuten langer over. De A12 Arnhem richting Den Haag. 50 minuten extra tussen Driebergen en Woerden. De A15 richting Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonde en Rotterdam-Charloos doe je er 20 minuten langer over. En dat komt allemaal door de werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. En dat merk je ook op de A16 richting Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en het knooppunt 50 minuten vertraging. Tot slot een wegafsluiting op de A58 richting Breda. Bij knooppunt de Stok is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar je kunt omrijden via Zevenbergen. Doe dat dan over de A4, de A59, de A17 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het Capelse Schollebos zijn speciale plukzones voor eetbare planten en vruchten in de natuur. Daar kun je proeven van fruit zoals appels, peren en bessen. In die gebieden is het toegestaan om te plukken en zelf op te eten. Bij die plukzones staan uitlegborden met informatie over wat, waar en wanneer je het beste kunt plukken. Wild plukken buiten de speciaal aangewezen plukzones is verboden. Dat geldt voor alle planten, bloemen, paddenstoelen en vruchten in het Schollebos. De natuur is namelijk erg kwetsbaar en als je blijft plukken op andere plekken dan in die plukzones, blijft er minder over voor vogels en insecten en dan putten we de natuur uit. Het COA mag doorgaan met de werkzaamheden voor de realisatie van de regionale opvanglocatie in Nieuwekerk aan den IJssel. Dit oordeelde de rechtbank nadat omwonenden hadden verzocht het werk stil te leggen in afwachting van bezwaarprocedures. Afgelopen april is het COA namelijk begonnen met die werkzaamheden voor de bouw van de opvanglocatie. Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad in met het verlenen van de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Inmiddels heeft de bezwaarschriftencommissie haar advies uitgebracht over de ingediende bezwaren. En op basis van dat rapport zal het college op korte termijn een besluit nemen over die bezwaren. Als mensen het niet eens zijn met het besluit, kunnen ze hiervoor naar de rechter stappen. Tegen de uitspraak over de voorlopige voorziening kunnen geen bezwaar of beroepsprocedures meer worden gestart. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 7 juli. Vandaag waren zonnige perioden en sluierwolken. Het bleef overal droog en de temperatuur liep op naar zo'n 25 tot 26 graden. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Er staat maar weinig wind en het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten en een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een noord-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden en de maximumtemperatuur rond de 27 graden. Ook op vrijdag een voluit zomerse dag met een matige wind, de windkracht 3 uit de noordoostelijke richting. Veel zon, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Ook zaterdag en zondag blijft het zomers warm met een matige wind uit het noorden tot noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 27 tot 28 graden. En het blijft overal droog.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De meeste files nemen af, maar nog wel veel vertraging door wegafsluitingen en de nasleep van ongelukken. Er staat nog 310 kilometer file op de Nederlandse wegen. Dat merk je op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Veghel en Waardenburg, 30 minuten extra. En ook op de A16 richting Rotterdam is het erg druk. Ze zijn aan de weg bezig op de A20 ter hoogte van knooppunt Terbrechtseplein. Daarom doe je er 40 minuten langer over. De A27 nog richting Almere tussen Bilthoven en Huizen. 11 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Herman J., de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, is veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Dat heeft de rechtbank in Dordrecht besloten. Op apparaten van de 77-jarige J. werden volgens justitie in totaal 1036 kinderpornografische bestanden gevonden. Hij is wel vrijgesproken van ontucht met een veel jongere man. Naast de celstraf moet J. zich laten behandelen voor psychische problematiek en seksueel overschrijdend gedrag. J. kan nog in hoger beroep. De Rotterdamse Ruvieni M. heeft in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 gewelddadige overvallen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald. M. beroofde huizen waarvan hij dacht dat er snel en veel contant geld te halen viel. Bij de berovingen in West-Friesland en Gelderland zou onbeschrijfelijk veel leed zijn veroorzaakt. Zo is bij een overval een heel gezin zwaar toegetakeld, waarbij de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam kreeg gedrukt. Naast M. krijgt ook een andere man een levenslange gevangenisstraf. De man uit Rotterdam die is aangehouden voor een steekpartij in de Botlek van vanmorgen is niet 41, maar 51. Dat laat de politie weten. Bij de steekpartij is een 55-jarige vrouw uit Rotterdam neergestoken. Waarom ze werd gestoken is niet bekend. Ook is onduidelijk of de twee elkaar kenden. Volgens omstanders gebeurde de steekpartij binnen bij een bedrijf aan de Meijerseweg in de Botlek. Personeel van het bedrijf wordt daar nog opgevangen. En de brand aan de Herman Gorterstraat in Rotterdam-Kralingen is onder controle. Dat laat de brandweer weten. Door de brand werden 2 portiekflats ontruimd. De bewoners van die woningen mogen nu langzaam weer naar huis zodra er geen koolstofmonoxide meer wordt gemeten. Er is ook iemand naar het ziekenhuis gebracht voor het inademen van rook, maar hoe het met hem of haar gaat is onbekend. Het weer, zonnig en droog, maximaal 25 graden. Vanavond blijft ook de zon schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgenochtend nog wat bewolking en in de middag meer zon en 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De meeste files worden korter. Nog veel vertraging door wegafsluitingen en de nasleep van ongelukken. Dat merk je bijvoorbeeld op de A12 Arnhem richting Utrecht. Er was een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoord. De rechterrijstrook is er dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. Ook op de A2 Eindhoven richting Utrecht is het druk door het verkeer dat omrijdt door de werkzaamheden op de A27. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel betekent dit 35 minuten vertraging. De A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein vanwege de werkzaamheden op de A20. 25 minuten vertraging. En tot slot een wegafsluiting op de A58 Berg op Zoom richting Breda. Tussen knooppunt Zoomland en knooppunt De Stok is de weg afgesloten door een ongeluk. Je kunt wel omrijden, doe dat dan via Zevenbergen over de A4, de A59, de A17 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. Dit is Muziek Souvenirs met Albert Vis.
11: Hartelijk welkom luisteraars bij deze aflevering van Muzieksouvenirs. En vandaag gaat het over de Rolling Stones.

Ja, dit gaat helaas niet zoals ik hebben wil. Excuses daarvoor. Ik ben van plan de Rolling Stones te laten horen. En dan heb ik ook de CD van de Rolling Stones op de platenspeler. En ik ga proberen of die het nu doet.

Ja, en toen was het helemaal geen geluid. Ik begrijp het niet helemaal, maar ik probeer de boel toch mooi te krijgen. Even excuus, ik moet

Ja, ik ben er weer en ik heb de instellingen even goed gezet, want het was even onduidelijk. Ik ga het vandaag hebben over de Rolling Stones en naar aanleiding van het feit dat er een nieuwe plaat aankomt binnenkort. En de hoeveelste dat is, weet ik niet. Maar het nummer waarmee we beginnen is Start Me Up. En de start was een beetje vals, maar ik ga het goed maken. Hier komt Start Me Up van de Rolling Stones.

Start Me Up. 5 weken. Ik moet zeggen, het is een plaat van de Rolling Stones. En hij stond in de top 40 op nummertje. Even kijken, want het is zo moeilijk te lezen hier. Start Me Up. 5 september 1981. 7 weken top 40 met de 9e plek als hoogste notering. En ik ga niet alle hits vermelden, maar gewoon mooie nummers van de Stones, tenminste die ik mooi vind, draaien. Start Me Up was het begin, een ongelukkig begin, want de instelling moest ik nog eventjes veranderen. En ik ben geen technicus helaas. Maar goed, het is gelukt en ik hoop dat u luistert naar de rest van het programma. Waar ga ik mee verder? Een oudje, 1964 of zo, 65. Een nummer van natuurlijk van de Rolling Stones. Geen eigen nummer, maar een cover. Het was een prachtige ballade. Cry to me.

Ja, deze opname is gemaakt in de Saturday Club op 18 september 1965. En dat was een club waar de Stones in de originele bezetting veel kwamen. Ik ga niet in chronologische volgorde de nummers draaien, maar gewoon ad random. En ik kom hieruit bij een nummer uit de 70e jaren. En ik vind het een prachtig nummer. Want ik was in die tijd heel fanatiek met het sparen van singeltjes. En deze zat er zeker bij. Tumbling Dice. 1973.

In 1968 was dit een nummer 1 hit. Drie weken stond hij op nummer 1. Jumpin' Jack Flash. En toen was alles nog koek en ei bij de Stones. Hoewel de voortekenen dienden zich aan dat Brian Jones niet zo stabiel meer was. Maar dat is een verhaal op zich. Ik ga verder met het... dit is een prachtige ballade. En Angie...

Ja, de Rolling Stones hebben heel veel nummers in de top 40 gebracht. Maar eigenlijk niet eens heel veel nummer 1 hits. Een handje vol zou je kunnen zeggen. Maar dit was er eentje van, Angie. En ik ga verder met, even zien. Ja, welke is dit? Harlem Shuffle, een beetje obscuur singeltje wat ook in de 70, 80 jaren de top 40 binnenkwam.

Ja, het ging helemaal fout. Ik heb een fout nummer genoemd. Maar dit was Happy van de Rolling Stones. En welke heb ik nu klaarstaan? Ik weet het niet eens. Ik ga hem gewoon indrukken.

Miss You was dit en dat was ook een grote hit. En ik ga even op zoek naar Waiting on a Friend, want dat is toch wel een heel erg mooi nummer. Ja, ik heb hem hier al gevonden.

Waiting on a Friend uit lang vervlogen tijden. En er is een nieuwe plaat in aantocht. En dat is eigenlijk de aanleiding waarom ik de Stones laat horen. En hun klassiekers. En het laatste album, voor zover ik weet, is van 2023. En dat album dat heet Hackney Diamonds. En ik ga daar ook een wat nummers van draaien. Dan weet u hoe de Stones tegenwoordig klinken, zeg maar. We beginnen met Angry, de openingstrack.

Ja, deze plaats van 2023, dus dat is voor zover ik weet de meest recente album van The Stones. Hackney Diamonds heet die plaat. En ik ga natuurlijk nog wat meer van dit schijfje laten horen. Angry was de openingstrack en gevolgd door Get Close.

Dit nummer heet Get Close. En er staat in het boekje dat onder andere Elton John op piano speelt. Ik heb het eerlijk gezegd het pianogeluid niet heel erg gehoord, maar het zal ongetwijfeld waar zijn. Dit waren de Stones met het nummer Depending on You. En dan ga ik verder met Whole Wide World.

Ja, een beetje merkwaardige tekst. Bite my head off. En hoe dat helemaal zit, dat wil ik eigenlijk liever niet weten. Maar ik ga gewoon voor door naar het volgende nummer. En dat is Whole Wide World.

Wide World, zo heet dit nummer. En ik ga eruit, want ik, het is tijd, helaas. En ik ga eruit met, als het even kan, het nummertje Sweet Sounds of Heaven. En dan ga ik even kijken waar die staat. Ja. Sweet Sounds of Heaven. Ik hoop dat die goed is. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In een woning aan de Vroege Straat in Alblasserdam is vanmorgen een inval geweest door de douane en de politie. Er zijn 2 mensen aangehouden en meerdere spullen in beslag genomen. Volgens het OM heeft de inval te maken met een lopend onderzoek naar drugscriminaliteit. Het zou gaan om een verdenking van het verzenden van drugs per post naar het buitenland. Het onderzoek loopt nog. Een 35-jarige man uit Schiedam heeft 4 maanden gevangenisstraf gekregen voor het bestormen van een ME-bus tijdens de rellen op het Malieveld vorig jaar. Tijdens die rellen werden ME'ers bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk. Ze werden ook geslagen en geschopt en er werden vernielingen aangericht. In totaal zijn 41 mensen veroordeeld voor hun deelname aan die rellen. Een 23-jarige man uit Ridderkerk is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor een vechtpartij in een café in zijn woonplaats. Hij sloeg daarbij iemand een gebroken oogkas. De vechtpartij was 3 jaar geleden, maar het slachtoffer is nog altijd gehandicapt. Hij kan niet meer omhoog en omlaag kijken en ziet dubbel. De dader zegt dat hij die avond dronken was en veel spijt heeft van wat hij heeft gedaan. De vechtpartij, waarbij meerdere personen betrokken waren, ontstond na een opmerking over een meisje. En Jaden Slory speelt komend seizoen op huurbasis voor Willem II. De Tilburgse club heeft een overeenkomst bereikt met Feyenoord over de tijdelijke overstap van de 21-jarige buitenspeler zonder optie tot koop. Slory ligt in Rotterdam nog vast tot medio 2029. En met de verhuur kiest Feyenoord opnieuw voor een stap die de ontwikkeling van de jeugdinternational moet versnellen. Een volledig seizoen op het hoogste niveau moet Slory de kans geven om wekelijks veel spelminuten te maken. Het weer nog. Vanavond eerst zon. Vannacht toenemende bewolking en droog. En het koelt landinwaarts af naar 17 graden. Morgen, woensdag, eerst flink wat bewolking en droog. En vooral in de loop van de middag meer zon. Het wordt dan 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

Ja, Dancing in the Street en Marta en de Vandellas openen Blues en Americana, want het is dinsdagavond. Welkom beste mensen. Ik ben hier de komende twee uur. Mijn naam is Peter Snel en ik ben hier de komende twee uur met het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. En meer Motown, maar nu uitgevoerd door Dion.

Ja, een prachtig nummer van Smokey Robinson en Robert Rogers schreven het. En Dion DiMucci zong het The Way You Do The Things You Do. Marvin Gaye.

Ja, Marvin Gaye en Ain't That Peculiar. En nu andere muziek. Lonesome Sundown, I'm a Samplin' Man.

Cornelius Green is het eigenlijk. En onder de naam Lonesome Sundown zingt hij I'm a Samplin' Man. En El Molino featuring Joe King Carrasco. Dit is een klassieker uit Texas. 1976, Tell Me.

Ja, en zomerprogrammering in Radio Capelle bij mij in Blues en Americana. En El Molino featuring Joe King Carrasco en Tell Me, 1976. En ook uit 1976 kwam Richard en Linda Thompson's A Heart Needs a Home.

Ja, John Cash en One Piece at a Time. En ja, dat was natuurlijk een beetje komisch nummer en serieus. Here's Neil Young, live remastered.

Ach, blijft zo'n mooi nummer, hè. Harvest. Harvest en Neil Young. Blues nu. Albert King.

Ja, Albert King. Het is een mooie gitaarklank heeft hij. De Cadillac Assembly Line heette dit. En het was ook niet zo'n heel geweldige tekst. Vond je niet? Nou ja, goed, vooruit. Clarence Gatemouth Brown, een van mijn favorieten. Amos Moses heet dit nummer.

Doris Hillman van een nieuwe cd, een recentere cd, in elk geval Biding My Time, en het is toch al van lang geleden hoor. And such is the world that we live in. Taj Mahal nu, hebben we lang niet gedraaid en hier is hij weer.

naar Taj Mahal en Baby, You're My Destiny. Twee stuks van Doug Sam in de primetime live in Zurich.

Ja, Doug Staan daar en Sir Douglas Quintet en Baby Be Real.

Ja, Coyote. En dat was Joni Mitchell uiteraard. Hey, tot het nieuws van 9 uur. Een beetje Cannonball Adderley. Ja, zeker wel. En daarna nog een uur blues en Amerikanen. Dus tot dan, hè. Dag. Tot zo. Ook was nog vergeten hoe het heet. Het heet Tango Tango.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In een woning aan de Vroege Straat in Alblasserdam is vanmorgen een inval geweest door de douane en de politie. Er zijn 2 mensen aangehouden en meerdere spullen in beslag genomen. Volgens het OM heeft de inval te maken met een lopend onderzoek naar drugscriminaliteit. Het zou gaan om een verdenking van het verzenden van drugs per post naar het buitenland. Het onderzoek loopt nog. Een 35-jarige man uit Schiedam heeft 4 maanden gevangenisstraf gekregen voor het bestormen van een ME-bus tijdens de rellen op het Malieveld vorig jaar. Tijdens die rellen werden ME'ers bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk. Ze werden ook geslagen en geschopt en er werden vernielingen aangericht. In totaal zijn 41 mensen veroordeeld voor hun deelname aan die rellen. Een 23-jarige man uit Ridderkerk is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor een vechtpartij in een café in zijn woonplaats. Hij sloeg daarbij iemand een gebroken oogkas. De vechtpartij was 3 jaar geleden, maar het slachtoffer is nog altijd gehandicapt. Hij kan niet meer omhoog en omlaag kijken en ziet dubbel. De dader zegt dat hij die avond dronken was en veel spijt heeft van wat hij heeft gedaan. De vechtpartij, waarbij meerdere personen betrokken waren, ontstond na een opmerking over een meisje. En Jaden Slory speelt komend seizoen op huurbasis voor Willem II. De Tilburgse club heeft een overeenkomst bereikt met Feyenoord over de tijdelijke overstap van de 21-jarige buitenspeler zonder optie tot koop. Slory ligt in Rotterdam nog vast tot medio 2029. En met de verhuur kiest Feyenoord opnieuw voor een stap die de ontwikkeling van de jeugd international moet versnellen. Een volledig seizoen op het hoogste niveau moet Slory de kans geven om wekelijks veel spelminuten te maken. Het weer nog. Vanavond eerst zon. Vannacht toenemende bewolking en droog. En het koelt landinwaarts af naar 17 graden. Morgen, woensdag, eerst flink wat bewolking en droog. En vooral in de loop van de middag meer zon. Het wordt dan 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

Ja, de Clovers en Your Cash Ain't Nothing But Trash. Tweede uur Blues en Americana. En we gaan gewoon lekker door met allemaal mooie oude muziek. Hier zijn de Rowans. Hey, dat is jammer. Daar gaat hij nog een keer.

Ja, de Rowans waren dat. En hoe heette het? Het heette Jabba Dabba Dooba Dabba. Ja, of iets dergelijks. Goed, The Blues, Sonny Boy Williamson.

Ja, Don't Start Me Talking. En ja, dat was Sonny Boy Williamson met een fantastisch nummer, vind ik dat. Ja, altijd gevonden. En nog steeds. En hier is Harry Belafonte.

Ja, muziek uit de jaren 50, een Deo, oftewel de Banana Boat Song. En dat was Harry Belafonte. En Harry Belafonte heeft zich later, hoe noem je dat, verdienstelijk gemaakt met fantastische hulp voor tegen discriminatie en racisme. Harry Belafonte.

0: Ja, Janis Martin was dat en My Boy Elvis. En ja, tijd voor wat polka.
1: Once again, ladies and gentlemen, it's polka time. 1, 2, 3, 4.

0: Ja, dat was T-Bone Walker en Stormy Monday.
1: Dit is Radio Capelle.
0: En Blues on Americana gaat verder met mooie muziek. Muziek van Taj Mahal.

Telluride en Kate Wolf. En dit is Blues in Americana hier op Radio Capelle. Deze dinsdagavond en elke dinsdagavond tussen 8 en 10 draai ik het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Vanavond met Dolly Parton.

Ja, Dolly Parton en Life's Like Poetry. En we hebben nog een half uur te gaan ongeveer. En daar gaan we mooie nummers draaien. Bijvoorbeeld dit nummer, Queen of 1959. Here's Dion.

Dion en Queen of 1959. En hier is de Gene Thomas medley, Sir Duck en de Texas Tornadoes. Kom op, Duck.

0: Ja, Doug Staam en you see that I'm crying inside.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
0: En Blues in Americana met Bob Seger en de Silver Bullet Band.

Ja, en als je niet weet waar je met je paters naartoe wil, dan kun je altijd bij Bob Seger terecht. Bob Seger neem nou niet meer op, want hij kreeg ruzie met zijn platenmaatschappij en meer van dat soort dingen. Enfin, het doet er ook niet zo toe. We gaan nog wat nummers draaien en dan is het weer voorbij voor vandaag. Big Chief Ellis en de Barrelhouse Rockers, Johnny Temple en Mayo Williams' song Louise Blues.

koning. Yeah, you don't treat me good. Hey, Lord, just like you.

Big Chief Alice en de Barrel House Rockers was dat en Louis Blues live. En ook een beetje in de war en een beetje eentonig ook. Waar of niet? Goed, laatste nummer nu. Taj Mahal, Four Mills Brothers. En tot volgende week maar weer. Dank voor het luisteren. Dit is Blues en Americana op Radio Capella.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In een woning aan de Vroege Straat in Alblasserdam is vanmorgen een inval geweest door de douane en de politie. Er zijn 2 mensen aangehouden en meerdere spullen in beslag genomen. Volgens het OM heeft de inval te maken met een lopend onderzoek naar drugscriminaliteit. Het zou gaan om een verdenking van het verzenden van drugs per post naar het buitenland. Het onderzoek loopt nog. Een 35-jarige man uit Schiedam heeft 4 maanden gevangenisstraf gekregen voor het bestormen van een ME-bus tijdens de rellen op het Malieveld vorig jaar. Tijdens die rellen werden ME'ers bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk. Ze werden ook geslagen en geschopt en er werden vernielingen aangericht. In totaal zijn 41 mensen veroordeeld voor hun deelname aan die rellen. Een 23-jarige man uit Ridderkerk is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor een vechtpartij in een café in zijn woonplaats. Hij sloeg daarbij iemand een gebroken oogkas. De vechtpartij was 3 jaar geleden, maar het slachtoffer is nog altijd gehandicapt. Hij kan niet meer omhoog en omlaag kijken en ziet dubbel. De dader zegt dat hij die avond dronken was en veel spijt heeft van wat hij heeft gedaan. De vechtpartij, waarbij meerdere personen betrokken waren, ontstond na een opmerking over een meisje. En Jaden Slory speelt komend seizoen op huurbasis voor Willem II. De Tilburgse club heeft een overeenkomst bereikt met Feyenoord over de tijdelijke overstap van de 21-jarige buitenspeler zonder optie tot koop. Slory ligt in Rotterdam nog vast tot medio 2029. En met de verhuur kiest Feyenoord opnieuw voor een stap die de ontwikkeling van de jeugd international moet versnellen. Een volledig seizoen op het hoogste niveau moet Slory de kans geven om wekelijks veel spelminuten te maken. Het weer nog. Vanavond eerst zon. Vannacht toenemende bewolking en droog. En het koelt landinwaarts af naar 17 graden. Morgen, woensdag, eerst flink wat bewolking en droog. En vooral in de loop van de middag meer zon. Het wordt dan 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het Capelse Schollebos zijn speciale plukzones voor eetbare planten en vruchten in de natuur. Daar kun je proeven van fruit zoals appels, peren en bessen. In die gebieden is het toegestaan om te plukken en zelf op te eten. Bij de plukzones staan uitlegborden met informatie over wat, waar en wanneer je het beste kunt plukken. Wild plukken buiten de speciaal aangewezen plukzones is verboden. Dat geldt voor alle planten, bloemen, paddenstoelen en vruchten in het Schollebos. De natuur is namelijk erg kwetsbaar en als je blijft plukken op andere plekken dan in die plukzones, blijft er minder over voor vogels en insecten en dan putten we de natuur uit. Het COA mag doorgaan met de werkzaamheden voor de realisatie van de regionale opvanglocatie in Nieuwekerk aan den IJssel. Dit oordeelde de rechtbank nadat omwonenden hadden verzocht het werk stil te leggen in afwachting van bezwaar

0: beroepsprocedures meer worden gestart. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 7 juli. Vandaag waren zonnige perioden en sluierwolken, bleef overal droog en de temperatuur liep op naar zo'n 25 tot 26 graden. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen, er staat maar weinig wind en het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten en een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een noord-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden, de maximumtemperatuur rond de 27 graden. Ook op vrijdag een voluit zomerse dag met een matige wind, de windkracht 3 uit de noordoostelijke richting. Veel zon, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Ook zaterdag en zondag blijft het zomers warm met een matige wind uit het noorden tot noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 27 tot 28 graden en het blijft overal droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In een woning aan de Vroege Straat in Alblasserdam is vanmorgen een inval geweest door de douane en de politie. Er zijn twee mensen aangehouden en meerdere spullen in beslag genomen. Volgens het OM heeft de inval te maken met een lopend onderzoek naar drugscriminaliteit. Het zou gaan om een verdenking van het verzenden van drugs per post naar het buitenland. Het onderzoek loopt nog. Een 35-jarige man uit Schiedam heeft 4 maanden gevangenisstraf gekregen voor het bestormen van een ME-bus tijdens de rellen op het Malieveld vorig jaar. Tijdens die rellen werden ME'ers bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk. Ze werden ook geslagen en geschopt en er werden vernielingen aangericht. In totaal zijn 41 mensen veroordeeld voor een deelname aan die rellen. Een 23-jarige man uit Ridderkerk is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor een vechtpartij in een café in zijn woonplaats. Hij sloeg daarbij iemand een gebroken oogkas. De vechtpartij was 3 jaar geleden, maar het slachtoffer is nog altijd gehandicapt. Hij kan niet meer omhoog en omlaag kijken en ziet dubbel. De dader zegt dat hij die avond dronken was en veel spijt heeft van wat hij heeft gedaan. De vechtpartij, waarbij meerdere personen betrokken waren, ontstond na een opmerking over een meisje. En Jaden Slory speelt komend seizoen op huurbasis voor Willem II. De Tilburgse club heeft een overeenkomst bereikt met Feyenoord over de tijdelijke overstap van de 21-jarige buitenspeler zonder optie tot koop. Slory ligt in Rotterdam nog vast tot medio 2029. En met de verhuur kiest Feyenoord opnieuw voor een stap die de ontwikkeling van de jeugd international moet versnellen. Een volledig seizoen op het hoogste niveau moet Slory de kans geven om wekelijks veel spelminuten te maken. Het weer nog. Vanavond eerst zon. Vannacht toenemende bewolking en droog. En het koelt landinwaarts af naar 17 graden. Morgen, woensdag, eerst flink wat bewolking en droog. En vooral in de loop van de middag meer zon. Het wordt dan 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
10: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Mooi, hè? Okay. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Claire, je hoorde toch maar mooi even Gilbert O'Sullivan.
1: Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Fijn dat je erbij bent. Bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Je verwacht natuurlijk Bert de Wolf vanavond. Maar ja, die is nog even met vakantie. Die geniet nog even van een warmere zon dan hier. Hoewel het de hete kant weer opgaat hier in ons eigen Nederland. Wat gaan we doen vanavond? Natuurlijk easy listening muziek draaien. Gewoon om je een beetje af te koelen, zo vlak voor de nacht. En we hebben een paar interessante onderwerpen in de show. We gaan het hebben over de horeca, die is aan het veranderen. Wat verandert er allemaal? Dat hoor je straks. En Martijn Vroom is ook weer sinds enige tijd weer aan de bak geweest. En hij gaat het zo meteen hebben over een fietsexamen. Hij is burgemeester en hij weet er alles van. Verder een nieuwe woonwet, een stap voorwaarts voor de dakloze mensen. Een spannend onderwerp, interessant ook. En het komt er allemaal aan in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren.

0: een van de meest zwoele nummers ooit hoorde je hier bij de late avond. Joe Cocker. En You Can Leave Your Hat On. Och, heb je het beeld voor je. En verder Take That and Back for Good hier in de show. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan het hebben over dakloosheid. Met Geert Ritsma, belangenbehartiger dakloosheid voorbij. Een boeiend en goed verhaal. Luister mee hier in de show.
1: De nieuwe woonwet is een stap voorwaarts voor dakloze mensen. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Geert Ritsma. Hij is in de uitzending. Geert, welkom.
2: Ja, goeiedag.
1: Je bent belangenbehartiger van dakloosheid voorbij. Dat zou mooi zijn als dat voorbij was, hè?
2: Ja, dat is ook mogelijk, denken wij. Want ja, er zijn nu in Nederland tienduizenden mensen dakloos. Mm-hmm. En dat is een probleem. Maar tegelijkertijd heeft de regering gezegd, wij gaan dat oplossen. En we willen in 2030 terug naar nul. Dat is een officiële doelstelling van de regering. Mm-hmm. Het probleem is alleen, ja, dat zoals veel mooie doelstellingen, er gebeurt nog veel te weinig om dat doel ook dichterbij te krijgen.
1: Nou is er een nieuwe woonwet aangenomen. Dat betekent dat de nieuwe woonwet in werking treedt. Gaat dat helpen?
2: Ja, dat gaat zeker wel helpen. Ik zei net al van, nou, er zijn mooie doelstellingen. We willen helemaal van dakloosheid af. Dat is beleid van de regering. Maar dan moet er heel veel gebeuren. En deze wet is niet de oplossing, maar het is wel een onderdeel van de oplossing. Het is een stap in de goede richting, want wat gaat er gebeuren? Alle mensen die in een instelling zitten, dus dat kan zijn een vrouwenopvang of het kan zijn een jeugdinstelling voor jeugdzorg, en die daarna uitstromen, die hebben straks voorrang op een woning, op een sociale woning. En dat komt in die wet te staan.
1: Ja.
2: Dat is mooi, want nu wat er nu gebeurt, bijvoorbeeld bij jongeren die 18 jaar worden, die uit een instelling voor jeugdzorg komen, die hebben niks. Die staan op straat en hebben ook geen inschrijftijd, dus worden dan vaak dakloos. Nou, dat goede van deze wet is dat soort gevallen, daar wordt nu een oplossing voor geboden. Maar er zijn nog heleboel andere mensen die dakloos zijn of dreigen te raken, die niet onder deze wet vallen. Dus daarom is het ook niet de definitieve oplossing. Maar goed, wij willen ook wel positief zijn in de zin van, nou, er wordt in ieder geval een stap gezet voor een deel van de groep.
1: Maar ja, er zijn heel weinig woningen.
2: Dat klopt, maar wij vinden dat de woningen die er dan zijn, je moet om te beginnen bijbouwen. Dat vindt iedereen en
1: dat gebeurt ook.
2: Dat gebeurt ook en bovendien kan je ook gebruik maken van de bestaande voorraad. Hè. Er zijn heel veel leegstaande gebouwen, bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld kantoorgebouwen. Er zijn ook oudere mensen die veel te groot wonen, die best graag kleiner zouden willen wonen, maar die moeten dan eerst een alternatief hebben. Maar dan kan je dus heel veel extra woonruimte creëren. Dus natuurlijk moet je woonruimte bij creëren, bij bouwen en beter benutten. Maar tegelijkertijd vinden wij dat je ook, zolang die schaarste er is, moet je het wel, die schaarste, eerlijk verdelen. En dat gebeurt nu in onze ogen niet goed genoeg. Want de mensen die dakloos zijn, daarvan zou je toch zeggen, die hebben het hardst een woning nodig en die staan vaak helemaal onderaan de lijst.
1: Ja, ja. Ja.
2: En dat is raar. Hè? Dat klopt niet, vinden wij. Die wet verandert daar nu wel iets aan voor een deel van de dakloze mensen. Maar wij vinden eigenlijk dat iedereen die dakloos is, snel aan een woning zou moeten worden geholpen. Je zou dus in de bouwprogramma's moeten reserveren voor dakloze mensen. En tegelijkertijd kunnen gemeentes, ook met deze nieuwe wet, kunnen ook verder gaan. Hè? De wet zegt, het minimum is dat je dus een deel van de dakloze mensen helpt met toegang tot een woning. Maar gemeentes mogen ook veel verder gaan. Die mogen ook zeggen, ja, we helpen gewoon alle dakloze mensen aan een woning. Hè? Dat is, die vrijheid hebben ze. Dus wij roepen gemeentes ook op, maak gebruik van je bevoegdheden en zorg ervoor dat deze groep met voorrang gehuisvest wordt.
1: Maar er is nog een hoop te doen voor uw organisatie Dakloosheid Voorbij.
2: Absoluut. Ja. En dat doen we ook met veel plezier en overtuiging.
1: Ja.
2: En we zijn in ieder geval blij dat we met deze nieuwe wet nu een stap voorwaarts hebben gemaakt.
1: Nou, dan kunnen we toch blij afsluiten. Mensen die daar meer over willen weten, kunnen ze bij jullie organisatie op de website sociale media terecht?
2: Jazeker, dakloosheidvoorbij.nl. Kijk. En daar staan alle gegevens op.
1: Dan kunnen mensen daar naar kijken. En misschien een kamertje wat toch in huis is, wat niet gebruikt wordt. U zei net van oudere mensen die een groot huis hebben. Daar ook wat mee doen, misschien met die dakloosheid.
2: Zeker.
1: Laten we kijken of dat allemaal gaat lukken. Ik dank u in ieder geval voor deze informatie. Geert Ritsma, belangenbehartiger, dakloosheid voorbij.
3: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.

Een prachtige rockklassieker zou je kunnen zeggen van de lieden van Ace. How Long. En daarvoor een prachtige van Yves Dutheil. Prendre un enfant uit 1966, zo lang geleden alweer. Over een paar minuten, over een minuut of drie alweer, een mooie column van niemand minder dan Martijn Vroom. Hij gaat het hebben over het fietsexamen, want dat gebeurt natuurlijk overal in het land. Kinderen leren daar fietsen en doen dan een examen en krijgen een prachtige oorkonde als ze het goed hebben gedaan. En waarom het zo belangrijk is, dat hoor je zo meteen. Nou, deze van Peter & Gordon, Woman.

0: fietsexamen. Fietsen, hoe Nederlands kan het zijn, hè? Met 18 miljoen inwoners in Nederland hebben we bij elkaar meer dan 24 miljoen fietsen. Ja, dus we fietsen wat af met elkaar, is maar goed ook. Ja, fietsen is gezond, het scheelt auto's op het parkeerdek. Het is ook beter voor je portemonnee, beter voor het milieu. Maar het heeft ook risico's. Ja, en dan ga ik het natuurlijk niet hebben over de maatschappelijke visie op vet fietsen. Ja, vorig jaar zijn 9000 jongeren tussen de 11 en de 16 jaar oud op de spoedeisende hulp terechtgekomen, fietsers, door een fietsongeval. Er is natuurlijk heel veel ongevallen ook tussen met vet fietsen, maar de meeste ongelukken zijn nog altijd met normale fietsen. Telefoon in de hand, grotere groepen fietsers op een smalle strook, automobilisten die niet opletten, er zijn heel veel oorzaken. Maar op de fiets heb je vaak niet door dat jij de meest kwetsbare bent, pas als er een paaltje of een vrachtauto staat. Of als er een auto aankomt. En onder andere door fietslessen op school worden jonge fietsers hierop gewezen. Hè. In groep 7 heb je het fietsexamen. En dat vind ik altijd wel mooi, ook om te zien hoeveel jongeren eraan meedoen. Nog even de keuring van de fiets. Ik vind het echt heel goed. En die fietsexamens die zijn echt super belangrijk. Maar we moeten met elkaar echt wel goed opletten in het verkeer.
1: De late avond bij Radio Capelle.

Een bijzonder nummer zou je kunnen zeggen. Geen gezang. Wel mooie muziek. Simple Minds. Somebody up there likes you. Natuurlijk. En Connie van der Bos met een heel mooi lied. Beetje treurig lied ook eigenlijk wel. De Noorderzon scheen. Over een paar minuten, jawel, gaan we het hebben over iets heel bijzonders. De horeca is aan het veranderen. En wat verandert er zoal? Nou ja, dat ga je zo meteen horen uit de mond van Kevin Kapp. Hij is oprichter van Ordeon, een bedrijf dat zich bezighoudt met de horeca en hen helpt. Dat hoor je na Klaatu en A Routine Day.

0: De horeca is aan het veranderen. Aldus Kevin Kap van het bedrijf Ordeon. Daar is hij ook de oprichter van. Kevin, fijn dat je hier bent.
1: Dankjewel.
0: Jij kijkt naar de horeca vanuit het perspectief van jouw bedrijf, neem ik aan.
1: Ja.
0: Wat heb jij voor bedrijf? Het heet Ordeon.
1: Ja, ik heb een bedrijf die eigenlijk andere horeca-ondernemers en horeca helpt. Een stukje basis op orde te brengen. Dus we helpen met hygiëne, risico-inventarisaties of teamsamenwerking.
0: Nou, en dan nou die analyse. De horeca is aan het veranderen. Nou kent de horeca natuurlijk heel veel aspecten. Hoe laat ga je eten, wat ga je eten, waar en noem maar op. In welke zin is de horeca aan het veranderen? Naar jouw idee.
1: Nou ja, wat je ziet is dat er verschillende soorten doelgroepen zijn. Van de jongeren tot ouderen. En die zijn er steeds meer in de markt. Ook om vaker naar iets toe te gaan. Maar wat je ook ziet is dat het echt wel verandert sinds corona. Maar ook sinds de kostprijzen van eten en drinken wat duurder zijn geworden. Dat ook de echte menus worden aangepast. En ook het momentum van de dag wordt gekozen. Wordt bewuster gekozen om op andere momenten naar de horeca te gaan.
0: En wat zijn die momenten dan bijvoorbeeld?
1: Nou, voorheen gingen velen naar diner uiteindelijk. Lekker uit eten in de avond. En tegenwoordig zie je ook steeds meer overdag de koffietenten of de koffiebars opengaan. En je ziet ze combineren met de lunch. Dus de lunch wordt een stuk interessanter. Ook omdat vaak de prijs van de lunch wat interessanter is tegenover het diner. Of men kiest bij het diner maar één gerecht en een dessert in plaats van voorhoofd na.
0: En is dat nadelig voor de uitbaters?
1: Ja, zeker. Het is enerzijds nadelig in de zin van omzet op een avond. Anderzijds is het natuurlijk ook gewoon een kans om te kijken naar wat er nu mogelijk is voor jouw organisatie, jouw bedrijf. Om te kijken van ja, waar kan ik nu het best op inspelen? Wat moet ik als bedrijf veranderen aan mijn menu, aan mijn werkwijze?
0: Laten we even naar een worst case scenario gaan. Stel voor, jij stapt die keuken binnen en je denkt bij jezelf, dit gaat niet goed. Wat zou er nou bijvoorbeeld niet goed kunnen zijn en hoe pak jij dat aan? Ik neem aan dat je geen, hoe heet die meneer Ramsey, die keuken die altijd iedereen de huid vol scheldt. Hoe pak jij dat dan aan?
1: Nee, ja, uiteindelijk is het vooral belangrijk om te kijken waar zitten de aspecten die niet goed gaan. Is dat op het gebied van hygiëne omdat het schoon, niet schoon genoeg is of wat dan ook? Of is het juist op het gebied van teamsamenwerking dat ze onderling niet met elkaar om kunnen gaan of met elkaar kunnen samenwerken?
0: Ook ja, de communicatie zijn, misschien niet helder of zo? Kan dat
1: de communicatie
0: ook
1: niet helder, maar dat kan ook te maken hebben met systemen. Gebruiken we de juiste systemen? Dat kan een computersysteem zijn met een bonnenprinter of iets dergelijks. Maar het kan ook gewoon nog steeds papierwerk. En dat kan heel goed werken in sommige restaurants of horeca.
0: Ja, en wat kunnen nou bijvoorbeeld veranderingen zijn waarbij iemand denkt, nou, dat is voor mij wel te doen. Ik zit hier, de locatie is fijn. Die keuken, dat weet ik, dat moet schoner, moet meer op orde. De bewaartechnieken moeten beter. Ja. Wat zijn nog meer dingen die er zouden moeten kunnen gebeuren?
1: Nou, je hebt als organisatie ook verplichting om de RINE te doen, ja, binnen de horeca.
0: RINE?
1: Ja, dat is de risico-inventarisatie-evaluatie. Is wettelijk verplicht voor de medewerkers en voor de organisatie om uit te voeren. Nou, en met die gegevens moet je acties verrichten of maatregelen treffen. Om bijvoorbeeld, stel dat de vloer te glad is, dan is het de bedoeling dat of iets gedaan wordt met de vloer of dat men schoeisel krijgt waarmee ze makkelijker over de vloer kunnen lopen.
0: Ik begrijp het risico nu, het risico van vallen. Wat had je voor meer inventarisatie? De EHBO-doos moet er zijn?
1: Of de EHBO-doos, brandhaspels, brandslangen. Dat soort zaken moet op orde zijn. Een BHV-plan eventueel. Nou, dus dat zijn zaken die je dan gaat meten. En dat is ook wat ik doe. Dan meet ik dat. Dan controleer ik wat er allemaal beschikbaar is. En daarna kies ik ervoor om maatregelenplan te schrijven. Plan van aanpak. En met het plan van aanpak gaan ze aan de slag. Kunnen ze zelf. Maar ik kan ook zeker een stap verder en help ik mee het plan van aanpak uitvoeren. En dat kunnen documenten zijn tot op locatie de trainingen geven.
0: Fantastisch. Wat een hulp. Ja, je kan niet zonder, zou je zeggen.
1: Eigenlijk niet.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken. Ik weet er inmiddels een heleboel meer van. Kevin Kap van het bedrijf Ordeon. Goed om te weten hoe jij kan helpen bij het inspelen op verandering in de horeca. Hartelijk dank.
2: Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl.

we eerlijk zijn, het zou maar over je gezongen worden, toch? Still got the blues for you. Och, dan krijg je toch rode kontjes, zou ik zeggen. Verlegenheid. Mooie muziek van Gary Moore. En Buffalo Springfield hoorde je ervoor met Expecting to Fly. Mooie klassieker. Aan het eind van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen ben ik er weer bij Leven en Welzijn met een nieuwe aflevering van de show. En dan hoop ik dat jij er ook weer bij bent. Want dan maken we er weer een mooi einde van de dag van. Tot het sluit van de show. Sam Smith en Too Good at Goodbyes. Moeilijk. Daar heb ik wel zelf een beetje last van. En daarna nog een mooi stukje van MFSB. Smile Happy. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen. Welterusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je een hele goede wacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Teun Willem. Met het nieuws van Radio Rijnmond. In een woning aan de Vroege Straat in Alblasserdam is vanmorgen een inval geweest door de douane en de politie. Er zijn twee mensen aangehouden en meerdere spullen in beslag genomen. Volgens het OM heeft de inval te maken met een lopend onderzoek naar drugscriminaliteit. Het zou gaan om een verdenking van het verzenden van drugs per post naar het buitenland. Het onderzoek loopt nog. Een 35-jarige man uit Schiedam heeft 4 maanden gevangenisstraf gekregen voor het bestormen van een ME-bus tijdens de rellen op het Malieveld vorig jaar. Tijdens die rellen werden ME'ers bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk. Ze werden ook geslagen en geschopt en er werden vernielingen aangericht. In totaal zijn 41 mensen veroordeeld voor hun deelname aan die rellen. Een 23-jarige man uit Ridderkerk is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur... voor een vechtpartij in een café in zijn woonplaats. Hij sloeg daarbij iemand een gebroken oogkas. De vechtpartij was 3 jaar geleden, maar het slachtoffer is nog altijd gehandicapt. Hij kan niet meer omhoog en omlaag kijken en ziet dubbel. De dader zegt dat hij die avond dronken was en veel spijt heeft van wat hij heeft gedaan. De vechtpartij, waarbij meerdere personen betrokken waren, ontstond na een opmerking over een meisje. En Jaden Slory speelt komend seizoen op huurbasis voor Willem II. De Tilburgse club heeft een overeenkomst bereikt met Feyenoord over de tijdelijke overstap van de 21-jarige buitenspeler zonder optie tot koop. Slory ligt in Rotterdam nog vast tot medio 2029. En met de verhuur kiest Feyenoord opnieuw voor een stap die de ontwikkeling van de jeugd international moet versnellen. Een volledig seizoen op het hoogste niveau moet Slory de kans geven om wekelijks veel spelminuten te maken.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het Capelse Schollebos zijn speciale plukzones voor eetbare planten en vruchten in de natuur. Daar kun je proeven van fruit zoals appels, peren en bessen. In die gebieden is het toegestaan om te plukken en zelf op te eten. Bij die plukzones staan uitlegborden met informatie over wat, waar en wanneer je het beste kunt plukken. Wild plukken buiten de speciaal aangewezen plukzones is verboden. Dat geldt voor alle planten, bloemen, paddenstoelen en vruchten in het Schollebos. De natuur is namelijk erg kwetsbaar en als je blijft plukken op andere plekken dan in die plukzones, blijft er minder over voor vogels en insecten en dan putten we de natuur uit. Het COA mag doorgaan met de werkzaamheden voor de realisatie van de regionale opvanglocatie in Nieuwekerk aan den IJssel. Dit oordeelde de rechtbank nadat omwonenden hadden verzocht het werk stil te leggen in afwachting van bezwaarprocedures. Afgelopen april is het COA namelijk begonnen met die werkzaamheden voor de bouw van de opvanglocatie. Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad in met het verlenen van de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Inmiddels heeft de bezwaarschriftencommissie haar advies uitgebracht over de ingediende bezwaren. En op basis van dat rapport zal het college op korte termijn een besluit nemen over die bezwaren. Als mensen het niet eens zijn met het besluit, kunnen ze hiervoor naar de rechter stappen. Tegen de uitspraak over de voorlopige voorziening kunnen geen bezwaar of beroepsprocedures meer worden gestart. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 7 juli. Vandaag waren zonnige perioden en sluierwolken. Het bleef overal droog en de temperatuur liep op naar zo'n 25 tot 26 graden. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Er staat maar weinig wind en het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten en een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit een noord-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden, de maximumtemperatuur rond de 27 graden. Ook op vrijdag een voluit zomerse dag met een matige wind, de windkracht 3 uit de noordoostelijke richting. Veel zon, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Ook zaterdag en zondag blijft het zomers warm met een matige wind uit het noorden tot noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 27 tot 28 graden. En het blijft overal droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In een woning aan de Vroege Straat in Alblasserdam is vanmorgen een inval geweest door de douane en de politie. Er zijn 2 mensen aangehouden en meerdere spullen in beslag genomen. Volgens het OM heeft de inval te maken met een lopend onderzoek naar drugscriminaliteit. Het zou gaan om een verdenking van het verzenden van drugs per post naar het buitenland. Het onderzoek loopt nog. Een 35-jarige man uit Schiedam heeft 4 maanden gevangenisstraf gekregen voor het bestormen van een ME-bus tijdens de rellen op het Malieveld vorig jaar. Tijdens die rellen werden ME'ers bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk. Ze werden ook geslagen en geschopt en er werden vernielingen aangericht. In totaal zijn 41 mensen veroordeeld voor een deelname aan die rellen. Een 23-jarige man uit Ridderkerk is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur... voor een vechtpartij in een café in zijn woonplaats. Hij sloeg daarbij iemand een gebroken oogkas. De vechtpartij was 3 jaar geleden, maar het slachtoffer is nog altijd gehandicapt. Hij kan niet meer omhoog en omlaag kijken en ziet dubbel. De dader zegt dat hij die avond dronken was en veel spijt heeft van wat hij heeft gedaan. De vechtpartij, waarbij meerdere personen betrokken waren, ontstond na een opmerking over een meisje. En Jaden Slory speelt komend seizoen op huurbasis voor Willem II. De Tilburgse club heeft een overeenkomst bereikt met Feyenoord over de tijdelijke overstap van de 21-jarige buitenspeler zonder optie tot koop. Slory ligt in Rotterdam nog vast tot medio 2029. En met de verhuur kiest Feyenoord opnieuw voor een stap die de ontwikkeling van de jeugdinternational moet versnellen. Een volledig seizoen op het hoogste niveau moet Slory de kans geven om wekelijks veel spelminuten te maken. Het weer nog. Vanavond eerst zon, vannacht toenemende bewolking en droog. En het koelt landinwaarts af naar 17 graden. Morgen, woensdag, eerst flink wat bewolking en droog. En vooral in de loop van de middag meer zon. Het wordt dan 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het Capelse Schollebos zijn speciale plukzones voor eetbare planten en vruchten in de natuur. Daar kun je proeven van fruit zoals appels, peren en bessen. In die gebieden is het toekomst.

0: van de regionale opvanglocatie in Nieuwekerk aan den IJssel. Dit oordeelde de rechtbank nadat omwonenden hadden verzocht het werk stil te leggen in afwachting van bezwaarprocedures. Afgelopen april is het COA namelijk begonnen met die werkzaamheden voor de bouw van de opvanglocatie. Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad in met het verlenen van de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Inmiddels heeft de bezwaarschriftencommissie haar advies uitgebracht over de ingediende bezwaren. En op basis van dat rapport zal het college op korte termijn een besluit nemen over die bezwaren. Als mensen het niet eens zijn met het besluit, kunnen ze hiervoor naar de rechter stappen. Tegen de uitspraak over de voorlopige voorziening kunnen geen bezwaar of beroepsprocedures meer worden gestart. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 7 juli. Vandaag waren zonnige perioden en sluierwolken. Het bleef overal droog en de temperatuur liep op naar zo'n 25 tot 26 graden. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Er staat maar weinig wind en het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten en een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit een noord-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden, de maximumtemperatuur rond de 27 graden. Ook op vrijdag een voluit zomerse dag met een matige wind, de windkracht 3 uit de noordoostelijke richting. Veel zon, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Ook zaterdag en zondag blijft het zomers warm met een matige wind uit het noorden tot noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 27 tot 28 graden. En het blijft overal droog.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In een woning aan de Vroege Straat in Alblasserdam is vanmorgen een inval geweest door de douane en de politie. Er zijn 2 mensen aangehouden en meerdere spullen in beslag genomen. Volgens het OM heeft de inval te maken met een lopend onderzoek naar drugscriminaliteit. Het zou gaan om een verdenking van het verzenden van drugs per post naar het buitenland. Het onderzoek loopt nog. Een 35-jarige man uit Schiedam heeft 4 maanden gevangenisstraf gekregen voor het bestormen van een ME-bus tijdens de rellen op het Malieveld vorig jaar. Tijdens die rellen werden ME'ers bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk. Ze werden ook geslagen en geschopt en er werden vernielingen aangericht. In totaal zijn 41 mensen veroordeeld voor een deelname aan die rellen. Een 23-jarige man uit Ridderkerk is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor een vechtpartij in een café in zijn woonplaats. Hij sloeg daarbij iemand een gebroken oogkas. De vechtpartij was 3 jaar geleden, maar het slachtoffer is nog altijd gehandicapt. Hij kan niet meer omhoog en omlaag kijken en ziet dubbel. De dader zegt dat hij die avond dronken was en veel spijt heeft van wat hij heeft gedaan. De vechtpartij, waarbij meerdere personen betrokken waren, ontstond na een opmerking over een meisje. En Jaden Slory speelt komend seizoen op huurbasis voor Willem II. De Tilburgse club heeft een overeenkomst bereikt met Feyenoord over de tijdelijke overstap van de 21-jarige buitenspeler zonder optie tot koop. Slory ligt in Rotterdam nog vast tot medio 2029. En met de verhuur kiest Feyenoord opnieuw voor een stap die de ontwikkeling van de jeugdinternational moet versnellen. Een volledig seizoen op het hoogste niveau moet Slory de kans geven om wekelijks veel spelminuten te maken.